0: Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Voorthuizen en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als hij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op voor minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zo hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zacht met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bereidt verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De werkzaamheden bij de Suurhofbrug op de A15 richting de Maasvlakte veroorzaken file. De vertraging vanaf de Thomassentunnel is nu 1,5 uur. Al het verkeer wordt er via de vluchtstrook geleid. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Dijkbrug en knooppunt Ridderkerk 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
4: Je luistert naar
5: Vallen en Opstaan.
4: De soundtrack of your morning.

0: ja, beste mensen. Daar zijn we weer.
1: Goedemorgen.
0: Het is woensdagochtend. En wat voor een ochtend is het? Het is woensdag de 14e van oktober alweer.
1: Het is alweer de 14e, jongens.
0: We zijn bijna op de helft. Morgen zijn we bijna halverwege de maand. 31 dagen, hè, oktober.
1: Ja, duurt nog eventjes, maar wel heel snel gaat het allemaal.
0: Het gaat hartstikke snel. Het enige wat niet snel gaat, is mijn computer.
1: Oh.
0: Dus nou, dat is een beetje jammer. Gelukkig ben jij er.
1: Ik weet het wel, namelijk. Wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vertel het mij, wat voor dag het is vandaag.
1: Wat voor een dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Is er iets waar we bij stil moeten staan? Het is namelijk Wereld ADHD bij vrouwen.
0: Nou, dit verklaart helemaal.
1: Past helemaal bij je.
0: Nou, ik wou net zeggen, ik heb verder nergens last van. Niet, de wereld om mij heen wel.
1: Ja, een themadag gericht dus op aandacht voor ADHD bij vrouwen. Als je aan ADHD denkt, denk je vaak aan een druk jongetje van 8 dat in de klas door de kamer stuitert.
0: Ja, of in de boom. Kop in de boom hangt.
1: Ik had een meisje.
0: Ja, ik had een jongetje, Ivo was dat. En Ivo, we hadden in onze school een grote hal met van die... Ja, dit was jaren 70. Metalen palen, weet je wel?
1: Oh ja.
0: En die waren allemaal in leuke primaire kleuren geschilderd. Want dat was dan goed voor ons. Mm. En als dat jongetje niet stil kon zitten, dan moest hij naar de gang van de meester. Want die wist nog niet zo goed hoe hij daar in de jaren 70 mee om moest gaan.
1: Ja.
0: En dat jongetje kon dus, en daar had ik echt diepe bewondering voor, met hulp van niemand helemaal omhoog klimmen in zo'n paal. En zo hoog dat de meester er niet bij kon. En dan bleef hij een beetje zo boos naar hem schreeuwen vanuit die paal.
1: Wauw.
0: Never forget Ivo. Ivo heeft waarschijnlijk nu een kitten aan bedrijven en is zeer succesvol ondernemer, vermoed ik.
1: Ik had het dus anders. Nou, we hadden dus een meisje met ADHD en die kreeg ook Ritalin. En toen was er een ander meisje in de klas die dacht, oh, dat wil ik wel een keer proberen.
0: Oh nee.
1: Nou, die heeft denk ik 6 rondjes om de school gerend.
0: Oh, wat vreselijk.
1: Geweldig.
0: Maar wordt deze dag nog gevierd op de een of andere wijze?
1: Ja, bij veel vrouwen uit ADHD zich. Niet in uiterlijke drukte, maar vooral in het hoofd. Het voelt dan alsof er 10 radio's aanstaan, dat moet jij weten. Of het is juist de onoplettende vorm waarbij... wat vroeger dus ADD heette.
0: Ja.
1: Waarbij je dromerig bent, snel het overzicht kwijt bent of 20 dingen tegelijk begint en er 0 afmaakt. Hey,
0: dat is jouw vorm.
1: Vrouwen leren al van jongs af aan om dit te maskeren. Want dat is wat wij doen.
0: Ja, dat is wat wij doen.
1: Dat is wat we kunnen. Uh-huh. We proberen normaal te doen. Echt normal. Harder te werken, onze chaos te verbergen en daardoor raken we vaak compleet uitgeput.
0: Ja.
1: Maar er is ook een andere kant. Want vrouwen met ADD zijn vaak ontzettend creatief. Klopt. Snel begrip. Zijn energiek. Zien oplossingen waar anderen die niet zien. En er staat we. Maar
0: ja,
1: we zijn geen aanstellers. We zijn niet lui. En we zijn niet ongemotiveerd. Ons brein werkt simpelweg anders.
0: Nee, dit is wel... Ja, oké.
1: Okay. Ja. Dus op 14 oktober staan we stil bij de onzichtbare strijd. Maar vooral voor het begrip. Zodat meisjes en vrouwen eerder worden...
0: Gezien.
1: Ja. De juiste hulp krijgen en vooral zachter leren te zijn voor zichzelf. ADHD is geen foutje. Je moet wegpoetsen. Het is een gebruiksaanwijzing. Dus aan alle vrouwen met een hoofd vol ideeën, op het tabbladen en vrolijke chaos. Je doet het goed. You got this.
0: Yes.
1: Laten we vandaag een beetje het lief zijn voor elkaar.
0: En voor onszelf vooral.
1: En hardop zeggen wie we zijn.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dus dat, nou,
0: ik
1: dat.
0: Ben Rhea.
1: Ik ben Rhea, ik ben Healing.
0: Het is denk ik tijd voor de muziek. We komen straks bij je terug met veel meer lekkers, leuks en gezelligs.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met Helene.
2: Ja.
1: Ja, want...
2: Even de camera.
1: Ja,
2: even
1: hallo allemaal.
2: Hallo.
1: Want er is een lichaam van een overleden Fransman. Die ligt dus al blijkbaar 14 jaar in een mortuarium.
2: Pardon?
1: Ja. Op een... Ik ga het je uitleggen.
2: Okay.
1: Ik ga het je uitleggen. Er is een universitair ziekenhuis van Toulouse. Daar is een lichaam van een man gevonden die daar dus al 14 jaar lang werd bewaard. De Franse media in het dorp meldde dus Franse media dat dus hij woonde in het dorp Gers.
2: Ligt dat vlakbij Vreet?
1: Nou ja, het dorp in ieder geval wil dat hij alsnog een waardig afscheid krijgt. Hij is in 2000 of op 58-jarige leeftijd in zijn woonplaats komen te overlijden. Hij overleed in eenzaamheid. En niemand heeft dus contact opgenomen van zijn familie.
2: Maar op enig moment, sorry hoor, even, ja, dat is ontzettend verdrietig. Dat klopt. Er zijn natuurlijk meer eenzame mensen op deze aardkloot. Maar als jij als mortuarium na, laten we zeggen, 3 maanden... niemand hebt die dat lichaam komt opeisen. Gaan we dan die gemeente bellen en zeggen... joh, hebben wij een begraafplaats voor mensen die eenzaam overlijden zonder familie?
1: Dat zou je denken, want de gemeente wist hier wel vanaf.
2: Nou, dit is toch, nou ja.
1: Ja, ze hebben ook de media niet gecontacteerd om zijn begrafenis dus te regelen. En de burgemeester zou in 2012 al hebben doorgegeven dat de man mogelijk familie had en heeft vervolgens niets meer vernomen.
2: Advertentietje in de krant.
1: Ja, nou is
2: gezonde
1: dus allemaal,
2: Georges Boulanger.
1: Is dus helemaal niet gebeurd. Zijn lichaam zou in 2013 al zijn vrijgegeven voor een uitvaart, wat dus nooit is gebeurd. Zijn geboortestad, dorp, is dus inmiddels een zoektocht gestart naar de familie.
2: Right on time. Ja. Nou ja, about damn time, laten we het zo zeggen.
1: Ja, en volgens de krant, te begin oktober werd het lichaam dus ontdekt eigenlijk. Want het is dus onderdeel van het universitair ziekenhuis.
2: Ja.
1: Niemand had blijkbaar vraagtekens gezet ook bij het feit waarom het lichaam daar zo lang lag. Maar het ziekenhuis in Toulouse is dus vaker, daarom is het lichaam
2: mensen kwijt.
1: Want er is een doorzoeking geweest. En dat kwam naar aanleiding van een misstand. Want eind september werden toen 2 lichamen van pasgeboren foetussen gevonden tussen het medisch afval in het mortuarium.
2: Even normaal doen nou.
1: Ja, dus dit...
2: We do not want to lose ourselves in Toulouse.
1: Exactamundo.
2: They lose you. Of
1: they
2: zo.
1: Lose you, ja.
2: Get verdakkes.
1: Ja, zielig hè?
2: Ja, dat is heel heftig. Nou ja, maar ook stel dus dat er wel aan de andere kant denk ik, als jij nabestaande bent van Jean-Jacques Boulanger en je hebt ome Jean-Jacques al 14 jaar niet gezien, gehoord of geroken, ga je toch zelf ook op zoek, denk ik. Is het toch ook een moment dat jij denkt, goh, misschien ga ik een oproep in de krant plaatsen. Heeft iemand mijn ome Jean-Jacques gevonden?
1: Ja, maar tenzij je dus al jaren in een familiefeutus of ruzie zit en al jaren geen contact hebt en misschien niet eens, ja, misschien weet je het gewoon echt niet. Maar goed,
2: nou, wat een gezellig verhaal.
1: Laten we hopen dat what goes around comes around.

0: Oh, ik hou zo van Justin. Ja, ik hou echt van Justin. Heb jij ook nog een opmerkelijk dingetje?
1: Zeker heb ik dat.
2: Hey. En ja. Nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met Rea. Ja, ik struikelde over iets wat gisteravond mijn nieuwsfeed in kwam vallen. Het is natuurlijk spooky season. Mm-hmm. Oftewel, aan het einde van deze maand hebben we Halloween. Dat is 31 oktober. En dat betekent dat de winkels en de schappen volgen met allerlei paraphernalia. Daarvoor, daarover, ertussen. Er is snoep. Er zijn ja, snoep is moeilijk. Verkleedkleding, rare pompoenachtige mandjes. Mijn bloemist is nu ineens ook groot grossier in pompoenen geworden. Het is bijzonder. Maar in Polen gaat het uit de handel voor een groot gedeelte.
0: Huh?
1: En dan specifiek de voorraad van, nou, hoe noemen we het, supermarktketen Biedronka.
0: Wacht even, houden zij niet van Halloween of zo?
1: Ze zijn er iets te dol op. Nee, er gaat iets helemaal mis in Polen. Want na verschillende steekincidenten op scholen in het land heeft die grote supermarktketen Biedronka besloten om al hun Halloween spul uit de handel te halen.
0: Huh?
1: Want volgens winkeliers voelt de verkoop van die items nu ineens ongepast. Ja, dan denk je, hè, wat is hier aan de hand?
0: Nou, worden er messen verkocht of zo?
1: Plastic messen verkocht. Ze weliswaar plastic, maar hakbijlen en ook een, hoe heette die dingen?
0: Zijzen?
1: Ja, dank je. Ik zag mij een maaibeweging maken.
0: Ja, ik dacht dat ik meteen aan magere hei natuurlijk.
1: Ik ga natuurlijk helemaal niet goed.
0: Ik zag jou staan en ik denk, magere hei.
1: Ja, precies. Ik snap het. Dat komt omdat ik een beetje bleek ben in dit licht.
0: Ja,
1: maar verder.
0: Grafkop, nee.
1: Ja, ook dat. En de geur die eraf rond. Meid, je wil het niet weten. Gelukkig is er niet zoiets als Smello Radio. Maar deze blensen die zeggen, ja, er gebeurt nu iets in Polen waarin jongeren verkleed met Halloween kostuum elkaar te lijf gaan.
0: Oh ja.
1: En om te voorkomen dat andere kinderen op rare ideeën komen, hebben ze bedacht

0: bij Biedonka, joh, we doen het weg. We doen dit niet. We gaan voor de gezellige pompoenies en de blije spookjes en wat maar om plastic steek ellende is, halen we weg. Even als de enge maskers, waardoor natuurlijk. Want nou ja, er is dus
1: zelfs... Ja, dat snap ik wel.
0: Ja, want een kind kan zich dus... Want het zijn dus kinderen die dit doen.
1: Ja,
0: onherkenbaar maken. Want als er dus 13 spookjes in de straat lopen en één daarvan heeft wel het echte keukenmes mee.
2: Moet je je voorstellen dat jij in de auto zit en dat er dan een meter grote clown uit bosjes komt gerend.
0: Sowieso clowns.
2: Doodeng.
0: Weg. Weg met clowns. Sorry, beste Bassie. Ik vind jou ook een eng. Maar goed, op zich een mooi ding. Maar deze dronken hebben 3900 winkels in heel Polen. En daar moet dus die hele voorraad van weg nu.
1: Wow. Ja.
0: Ze hebben een premier, Donald Tusk, niet te verwarren met Donald Trump. En die heeft het over een zeer akelige trend van geweld. Maar de vraag is dus, beste mensen, moet je niet dit bij de root aanpakken in plaats van de plastic speeltjes weghalen? Kijk, snap het, hè? Ik begrijp dat je niet iemand anders wilt aanzetten tot. Maar beste meneer Tusk, moeten we ons niet afvragen, waarom is die jeugd zo ongelukkig en agressief? Wat gebeurt?
1: Dat is inderdaad de eerste vraag.
0: En moeten we ze dan dus niet iets te doen geven wat minder...
1: Ik heb dus in mijn straat zo'n werkbusje staan.
0: Ja.
1: En die man die heeft dus zo'n masker, zo'n screen masker.
0: Over de stoel van zijn bijrijder gehangen.
1: Maar als je 's avonds over straat loopt...
0: Ik trik mij iedere keer.
1: Elke keer denk ik...
0: Ja, er zit iemand in dat... Ik heb een buurman. Ja. En die heeft... Ik moet wel even zeggen, ik heb een buurman met waarschijnlijk ooit heel veel geld geïnvesteerd in een vierde auto. Een Pontiac namelijk.
1: Mm.
0: En in de Pontiac zit nu op de bijrijderstoel Ghostface.
1: Oh ja.
0: Ja. En als ik dus 's avonds thuis kom, schrik ik me toch iedere keer. Ik weet dit.
1: Mm-hmm.
0: En toch schrik ik me iedere keer weer het labblazen.
1: Nou, Lefty Brasco die heeft gereageerd op jouw verhaal.
0: Ja.
1: Die zou zeggen dat het met opvoeding te maken heeft. Dat je een geweldige trui aan heeft.
2: Herfst.
1: Dat het natuurlijk ook wel heel makkelijk is om bijlen en scherpe voorwerpen te halen bij een bouwmarkt.
0: Oh.
1: Heb je een goed punt, Lefty Brasco?
0: Ja, dus ook alle bouwmarkten in Polen dicht. Oh nee. Wacht even. Dat is misschien een beetje te enthousiast. Maar laten we beginnen bij die opvoeding. Raise your children well. Dat lijkt me gewoon heel fijn. En laten we ook gewoon wat liever voor elkaar zijn.
1: Ja.
0: Want dat je ruzie hebt als kind, ik snap het. Hè? Dat hoort ook een beetje bij je plek vinden in de maatschappij.
1: Zeker.
0: Maar laten we dat dan niet oplossen met elkaar tot puree steken.
1: Precies.
0: Zelf.
1: We gaan even...

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan ver op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Brieden en de Suurhofbrug 6 met daar een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en op het Ridderkerk. 18 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum door een ongeluk tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 4 kilometer met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaagdorp een half uur vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: vraag, heer. Nou, bij deze. Lieve heer, wat gaat er komende zondag gebeuren?
1: Nou, vertel het eens, lieve Rea. Wat gaat er komende zondag gebeuren?
0: Ja, precies. Zondag is het tijd voor een nieuwe aflevering van Melk en Wijn. Oh. Met Issa en mijzelf.
1: Gezellig
0: frikandelli. dat betekent, wij zijn namelijk dit seizoen start met een nieuwe manier van Melk en Wijn aanvliegen.
1: Oh, ja. Vertel.
0: Wij hebben, Piet, voor de mensen, de kijker-luisteraars, zie je achter mij, andersom, spiegelbeeld, een rad staan. En wij hebben dat rad van fortuin gebruikt om te bepalen wat we gaan behandelen in de afleveringen. Eerst hebben we het rad gedraaid om naar een decennium te gaan.
1: Oh.
0: En daarna hebben we het rad nog een keer gedraaid om het jaar uit dat decennium te bepalen.
1: Oh, dus dat kan ook het jaar 200 zijn?
0: Lieve schat? Oh. Nee, dat gelukkig niet. Oh. Want we zijn wel van 1950 tot nu gegaan.
1: Oh, oké. Ja, precies.
0: En dan in die... Nou ja, en natuurlijk was ik de gelukkige om het jaar 1950 te trekken.
1: Leuk.
0: Te draaien.
1: Leuk.
0: En ESA mocht 2026...
1: Niet.
0: Dat was gewoon dit jaar. Ja. Dat is een bijzondere... uitzending.
1: Een goede combi.
0: Want we schieten van, het heden naar het diepe verleden. Ja, en uiteraard maken we, zoals dat hoort in Melk en Wijn, daar mooie ruggetjes in. Want hoe komen die dingen bij elkaar? Wat is oud geworden als melk? Oftewel, kan echt niet meer, is niet woke. Tot aan, dit is oud geworden als wijn. Elke keer dat je het hoort, wordt het beter. Dit is iets wat we willen bewaren voor eeuwen en eeuwen. Ik neem jullie in die uitzending mee langs hele belangrijke zangers en zangeressen uit van kleur ook. Die dus hebben bepaald hoe de muziek nu...
1: Noem maar eentje.
0: Oh, ja, dat kan niet. Ik heb er echt 14. Dat is echt... Maar ik heb in ieder geval eentje waar we een liedje van gaan draaien. Althans, we gaan niet het origineel draaien, maar het liedje wat wij allemaal kennen. En als je wilt weten hoe het zit met het origineel en de originele artiest hiervan...
1: Luister dan zondag naar Melk en Wijn.
0: Want wij gaan nu luisteren naar de nieuwe versie van Mambo Number 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Het was een wonderlijke samenwerking tussen Tovelo en natuurlijk Stromae.
1: Ja, wat een nummertje hoor.
2: It's growing, it's really growing on me.
0: Is it growing on you?
2: Ja, het is echt een lekker bring me flowers.
0: Ja, die rollende R, daar ben jij enthousiast over.
2: Goed, maar we hebben natuurlijk ook...
3: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Ja, en wat is het nutteloze feitje van vandaag? Mag ik ook nog in een bed liggen vandaag?
2: Oh,
0: jij
2: mag ook
0: niet?
2: Nog. Oh ja, sorry. Autorijden, ik vind het nog wel moeilijk.
0: Het is moeilijk. Ja, maar dat geeft helemaal niks. Het nutteloze feitje van vandaag is het volgende. Ik heb er een bijpassende trui bij aangetrokken. Oftewel een trui. je ziet hier voor de luisteraars. Ja, je mist wat als je niet mee kan kijken. Een verfrommelde vlinderachtig dingetje. Want mijn weetje gaat over vlinders. Vlinders proeven namelijk niet met dat uitrolslurfje wat je kent van de vlinder.
2: Oh,
0: dat doen ze met hun voeten.
2: Huh?
0: Ja,
2: wacht even. Huh?
0: Ja. Aan hun voeten, potten, zitten smaakreceptoren. En wanneer een vlinder op een plant landt, kan die als het ware meteen proeven waar die op staat. Ja, voor vrouwtjes is dat echt handig, want zij kunnen bepalen of een plant geschikt is om eitjes op te leggen, zodat de rupsen straks ook daadwerkelijk iets te vreten hebben.
2: Oh, wacht even hoor. Ik moet heel even voelen of ik hier mijn eitjes kan leggen.
0: Nou, doe maar even niet. Dus als jij een vlinder op je arm hebt die...

0: is daar geland is, dan is hij je niet aan het bewonderen. Je bent geen vriendjes aan het worden met hem op sneeuwwitje-achtige wijze. Hij is je aan het likken met zijn poten. Graag aan, hè?
1: Ja. Ja. Nou, weer wat geleerd.
0: Weer wat geleerd. En in dat kader heb ik uiteraard een lekker muziekje uitgekozen van Mariposa. Maar wat heeft Mariposa daar nou mee te maken? Mariposa, het Spaanse woord voor vlinder. Zo heette deze dame
1: niet
0: ook.
1: Niet een schmetterling.
0: Een schmetterling. Nee. Mariposa maakt hele mooie muziek. Heeft ooit in een special gezeten van avonturen van Deborah en mij. En zij timmert fantastisch hard aan de weg. Ik vind haar, ze is niet alleen een goede muzikant, maar ook een soort levenskunstenaar. Haar kleding maakt ze bijna allemaal zelf.
1: Oh, wat cool. Alle artwork. Wil ik weten wie het is.
0: Ja, wil nu weten wie het is. Ja. En dit is een nummer van haar Pastorita Mariposa. En dat gaat eigenlijk over het geloof volgens Mariposa. En dat is echt best wel vet.
1: Nou, gaan we nu naar luisteren.
0: Ja, kan.

0: Wachten.
1: Ach, dit album.
0: Ja, is het helemaal jouw favorietje?
1: Ik denk toen het uitkwam dat ik hem in 2 dagen 20 keer heb gedraaid.
0: Mijn god.
1: Ja, het is echt een goed album. Maar goed, kan niet anders, hè? Bootsy Collins, ja. Bruno Mars en vaak.
0: Ja, het was wel een serietje. Lieve kijkerluisteraars. I would like the spotlight.
1: Oh,
0: het is namelijk tijd om jullie een aantal huishoudelijke mededelingen mee te geven. Zometeen in de tijd, uiteraard, voor het journaal en de situatie op de weg. En daarna komen we er meteen in met de powerplaat van deze week. Dat is Imee. Nou, die. Met uiteraard Molly. Ik ben heel blij met jullie keuze. En er zijn 3 nieuwe kanshebbers om uit te kiezen voor volgende week. Jazeker wel.
1: Ja.
0: En die 3 nieuwe kanshebbers, die gaan we in het volgende uur bespreken met jullie. Laten luisteren. En dan gaan we ook uitleggen hoe je nou op deze leukerts kunt stemmen. En ik ga alvast vertellen, er komt vandaag een stemoptie bij. Het mot niet gekker niet worden niet.
1: Dat betekent hoeveel ze?
0: Uiteindelijk 3 effectief.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Jeetje.
0: 3 keer je stem uitbrengen. En je kunt ook nog, en dat wil ik je nog wel even meegeven, je verzoekjes bij ons indienen. Als jij nu lekker met de korstjes in je ogen naast je bed staat en denkt, ik voel hem nog niet. Ik voel hem niet. Ik wil een liedje. Dan kan dat. Dat kun je insturen door een app te sturen naar 0634606464. Ging dat te snel voor je? Kun je gewoon naar onze website www.girlpowerradio.nl. En daar klik je op het groen WhatsApp-icoontje. Laat je gewoon even lekker achter wat je wilt horen. Dat kan ook via de gratis downloaden Girl Power Radio app. Pardon, ja. Heb jij die nog niet? Ja, dit is je moment. Ik denk dat je onder het journaal prima eventjes dat kunt downloaden. Kan in elke app store. Hij is gratis. We hebben geen gegevens van je nodig. En je kunt daarin heel lekker met ons communiceren.
1: Je kan ook de hele dag luisteren naar ons. Ook heel gezellig.
0: Dat is zeker leuk.
1: En je kan ook via daar op de powerplaat stemmen. Eigenlijk kan je
0: Alles met die app. Alles kan met de app. En natuurlijk is het ook nog eens zo dat je, als je daar dan toch bent, hè, in die app kan je gewoon meekijken zelfs. En als je dat via Twitch doet, zoals bijvoorbeeld die, dan kun je met ons chatten en ook daar je verzoekje achterlaten voor vandaag. Kortom, er is een hoop te doen vandaag. Maar begin eerst even met luisteren met ons naar, nou ja,

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbond en de werkgevers. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brecht, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker, werd 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoog drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt voor de woensdag vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Brabant. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Den Hoorn 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Het ongeluk is alleen de vluchtstrook open. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk een half uur vertraging. A44 van Haag naar Amsterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen Oegstgeest en Kaagdorp 5 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er worden een paar auto's geborgen. De linkerrijstrook is dicht. En op A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Langzaam rijden over 14 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
5: Dit is de powerplaat van deze week.

0: in mee met uiteraard Molly, de powerplaat van deze week. Door jullie ongelooflijk hard naar de nummer 1 gestemd vorige week. En dat betekent dat er 3 nieuwe kanshebbers zijn om powerplaat te worden van volgende week.
1: Yay!
0: En dit zijn in willekeurige volgorde, en dan moet ik eventjes spieken. Truly Complicated van Mercer Henderson. Is It That Deep van Cat Burns. Of Unethical van Fauzia. En ja, over alle 3 de platen is een hoop te vertellen uiteraard. Maar welke gaan we als eerste draaien, lieve Jeline?
1: Gisteren hadden we een heel verhaaltje erbij bedacht. Dat werkte wel voor mij. Maar ik kan me echt niet meer herinneren waar we al de liedjes over gingen.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, dat heb ik altijd even voor nodig. Meestal moet ik een liedje 3 keer horen. En dan, nee, dat is die plaat. Die kan ik niet dromen. Maar meestal heb ik altijd wel 2 of 3 keer nodig. En dan pas aardt het een beetje mij.
0: Nou, dat zal voor de luisteraars misschien wel hetzelfde zijn.
1: Laten we lekker gaan naar Casually Complicated.
0: Casually Complicated van Mercer. Zeg ik dat goed? Ja, Mercer Henderson. En zij is singer-songwriter.
1: En is groot geworden
0: via de Tikkity-Tokkity's.
1: Dat was het, ja.
0: De Tikkity-Tokkity's. De meeste trouwens via Tikkity-Tokkity's. Want ook Fauzia's liedje heeft een Tikkity-Tokkity-ding.
1: En wist je dat Engels TikTokers zeggen eigenlijk?
0: TikTokers?
1: Want ze kennen geen dubbel K.
0: Nee.
1: En CK is het niet, want het is TikTok. TikToker. Is een merknaam, dus het is TikToker.
0: TikToker?
1: Ze schrijven het zo in ieder geval. Ze zeggen TikToker, maar...
0: Oké.
1: Sidequest.
0: Sidequest. Het is vandaag dan ook internationale ADHD-dag voor vrouwen. Dus wat dat betreft... Lekker keeping line with the program.
1: Je snapt het.
0: We snappen het. Maar we gaan jullie de eerste kans hebben laten horen. Luister goed, want wie weet moet jij of wil jij wel op deze kanshebber stemmen. Dat moet, vertellen we je straks.

0: Ja, kanshebster nummer 1, Mercer Henderson met Casually Complicated. Als jij denkt, nou, dit is er. Dit moet de powerplaat worden van volgende week. Dan moet je op haar stemmen. En dat doe je door te gaan naar de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl. Daar klik je op powerplaat. Dan zie je ze alle drie. Komen er nog twee dan? Jazeker, ja. Blijf hangen. Zie je ze voorbij komen, kun je klikken op degene die jij het vetst vindt. Dat kan ook in de Girl Power Radio app. Die is gratis te downloaden in elke app store. En ook daar klik je dan op het tapje powerplaat. En vandaag vanaf, nou laten we even zeggen, een uurtje of 12 lunchtijd. Als je het lekker je bammetje gaat eten. Ja. Dan kun je stemmen in de Girl Power Radio Insta en Facebook stories.
1: Ja. En daar, jongens, daar kan je zelf ook een beetje kijken wie er voor loopt. Hè?
0: En wie er dus wat extra steun nodig heeft.
1: Precies.
0: Dus.
1: En maak ook gewoon reclame. Ik bedoel, je kan die story gewoon keihard
0: delen. Kan je
1: delen.
0: Gewoon delen en zeggen, hey Joost, help mij, stem even.
1: Doe dat. En help de artiest daar ook mee. Want hey, luister, play dat is eigenlijk wel het belangrijkste. De artiest kan jij op deze manier gratis supporten. Helemaal gratis.
0: Ja, kost je niks. Nou ja, een klikje. Wat is een klikje nou helemaal?
1: Een beweging met mijn duim.
0: Ja, precies. Speaking of klikje. Something klikt in Fauzia's hoofd. En Fauzia, de volgende artiest die we je laten horen. De volgende kanshebster. Want zij heeft het nummer Unethical geschreven. En dat kwam op het moment dat zij in een relatie zat. Aan het begin van haar muzikale carrière zat. Zij is Canadese artiest trouwens. En haar toenmalige partner zei. Fauzia vindt superleuk hoor, dat zingen en zo wat je doet. Maar of trouwt met mij, of je gaat je muzikale carrière achterna.
1: Ja, luister. Bij mij was je meteen gewoon, daar is de deur.
0: Ja, nou, dat heeft Fauzia ook gezegd. Die zei, nou, something clicked, I don't think so. Prima. Maar natuurlijk betekent dat niet dat ze geen verdriet had over deze relatiebreuk. Nee, want je stapt hem in met gedachten. Ja. We're gonna be forever, ever.
1: Ik weet ook niet hoe lang ze samen waren. Maar kijk, ik bedoel, tijd is tijd. Krijg je ook niet meer terug.
0: Dat. Nou, en dat is dus pittig is het.
1: Pittig.
0: En daar heeft ze een nummer over geschreven. Unethical, het komt al uit 2025, maar is viraal gegaan op TikTok omdat ze het brengt tijdens haar concert in een witte bruidsjurk met een zwarte sluier.

0: Nou, je kan niet zeggen dat dit een. Is het een plat popliedje is?
1: Ik. Songfest van vibes.
0: Ja!
1: Ik zie haar dan zo helemaal in de wind, in de jurk. En zo die,
0: met die zwarte dan, sluier op.
1: Ja. Ja. En dan, ja, nee, ik zie dit helemaal voor me. Dit kan echt werken. Voor. Ik vind het wel dramatisch langdradig.
0: Ja, het is wel goed. Het is ook echt drama. Deze vrouw doorvoelt het wel echt.
1: Ja, dat is waar.
0: In alles, toch?
1: Dat ja, is maar wel... ja, zet haar op het Songfestival. Haal 30 seconden van het nummer af. Je hebt een 30,
0: ze woont in Canada, hè? Dus she cannot do.
1: Nou, hallo, Celine Dion komt ook. Canada. Nee, heeft ook gewoon gewonnen.
0: Die is in Zwitserland geboren. Daar, dus daar kwam ze vooruit. Dus dat,
1: maar
0: nee.
1: Ze heeft ook een Canadees paspoort.
0: Ja, maar dus... ja. Maar oorspronkelijk Zwits, la Suisse.
1: Fauzia klinkt wel als een naam die ergens uit...
0: Of een ander land
1: Afrikaans,
0: komt.
1: Ja, maar
0: dan
1: nog.
0: Dan Eurovisie Songfestival is not going to
1: happen. Definitely. Cyprus.
0: Cyprus is Europa.
1: Ja, precies. Daar kan je, je hebt bijvoorbeeld ook Luxemburg. Die hebben ook elke keer artiesten uit andere landen. Ja, er zijn heel veel hoor. Heel veel.
0: We hebben nog één kanshebster om powerplaat te worden van de komende week. En dat is niemand minder dan, hou je vast, Kat Burns.
1: Weer vrouw.
0: Ik vind dat heel fijn. Ja,
1: dat
0: en het nummer heet Is It That Deep? En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik dan had mogen willen kunnen stemmen.
1: Had jij voor Kat?
0: Absoluut. Ik hou van haar stem. Ik hou van het nummer. Ik vind ook, het is niet vervelend om haar te kijken. Dat helpt toch wel.
1: Catty Cat.
0: En love the song.
1: Ja, ik vond Mercer tot nu toe ook wel oké. De call zou mijn stem hiervan niet krijgen. Maar goed, hey, denk jij er thuis nou heel anders over?
0: Ja, dan is het aan jou om te zorgen dat degene die jij het beste vindt, wint.
1: Jullie zijn de baas. Ja. Maar eerst, Is It That Deep?

0: Nou ja, dat is maar de vraag. Is het allemaal... Wat ze eigenlijk zegt is... We kunnen onszelf zo lekker naar beneden denken.
1: Ik vind het...
0: Ik vind het een feestje. Ja, ik hoop heel erg dat ze binnenkort naar Nederland komt. Want I'm there.
1: Nou, wat een stem ook inderdaad.
0: Ik ben daro.
1: Ze heeft gewoon dat hele timbre omvat. Ja. Ze kan laag, ze kan hoog. Ze heeft donker,
0: het is warm.
1: Ze heeft licht.
0: Het is
1: heel fijn.
0: Weet je wat ik haar graag een keer zou horen doen? Nou. Een nummer van Sade. Snap je?
1: Oh, dat is wel een goeie.
0: Als deze vrouw Smooth Operator gaat zingen.
1: Oeh.
0: Voel je?
1: Maar wacht even. Mm.
0: Ja,
1: zou het gewoon de jongere zus kunnen zijn? Of...
0: Oh.
1: If Sade en
0: had
1: a baby, it would be her.
0: Ja.
1: It would be Cat.
0: It would be Cat. Cat Burns.
1: Cat Burns.
0: Nou ja, goed. Wat ons betreft mag je hierop stemmen, maar je mag natuurlijk ook op de andere twee stemmen. Laten we eerlijk zijn.
1: Mercer,
0: zijn ook
1: Henderson en Fauzia.
0: Ook zeker leuk. Weten. Aanstaande donderdag, als in morgen om 6:00 sluiten de stembussen.
1: Oei.
0: Dus je hebt iets minder dan 2 dagen. Go for it, zou ik zeggen.
1: Ja, nou, dit is een kans.
0: Dit is, ja, zeker weten. Jij het voor een zin in aan plaat.
1: Het is een zin
0: waar
1: in
0: heb
1: in
0: jij zin in aan?
1: Nou, ik heb gekozen voor een liedje van iemand die ik als kind al helemaal leuk vond. Volgens mij heb ik hem ook weer live gezien. En ja, weet je, als je het over pop hebt, dan heb je het over clichés. En deze man is onder andere, net als Gavin DeGraw, echt de koning van de clichés.
0: Ja.
1: Ja, ja. Maar ik heb dus voor James Morrison gekozen.
0: Ach, meisje.
1: Ja, ja
0: nee, ik snap het.
1: Fout. Lekker fout.
0: Ik snap het.
1: Maar the pieces don't fit anymore.
0: Oh, dear.
1: Want, hè, is it that deep? Unethical, maar, casually complicated.
0: Het over
1: en nu
0: ellende.
1: Ellende.
0: Nou, lekker.
1: Depressie.
0: Oh, fijn.
1: En liefdesverdriet. Daar gaan we nu naar luisteren.
0: Ik tref even een bak koffie
1: Doe
0: bij.
1: Doe dat.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn Wielis.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files voor ochtendspits lossen eindelijk aan op. De meeste zijn nog te vinden op wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Zoetewoude Rijndijk en Hoofddorp 20 kilometer file met 3/4 raging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A44 uit Den Haag tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. De vertraging is daar 20 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een 30 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 3/4 vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabine en de afrit Numansdorp 9 kilometer file met 30 minuten vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en de afrit Heusden 8 kilometer file. De vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, wat een gezellig break-up liedje. We zitten wel in het
1: we
0: thema
1: echt
0: vandaag.
1: In het themaatje, ja. Het is een beetje onbedoeld. Maar
0: gaat helemaal per ongeluk.
1: Mijn heartbreaks, jongens.
0: Nou, rustig aan, schatje. Oh, kom wel goed, denk ik.
1: Nou, weet je wat ik wel heb? Ik heb muzieknieuws voor je.
0: Oh?
1: Ja.
0: Vertel mij alles.
1: Leuk. Leuk is het.
0: Nee. Heb jij muzieknieuws?

0: Ik heb leuk muziek. Ik denk dat de meesten van ons wel Toto kennen.
1: Zeker wel.
0: Toto is natuurlijk niet alleen van het nummer Africa, maar ook van een heel album van maar ook van Michael Jackson, Man in the Mirror.
1: Ja.
0: Niet te vergeten. Maar deze heren die zijn al 50 jaar aan het toeren.
1: Oké, ik voel me nu een beetje oud. Want ik heb ze wel eens gezien en zo. Maar
0: nou ja, ik ook. Dus ik bedoel, ik denk dat het van elke generatie is, Toto.
1: Oh, ja, dat is
0: maar
1: wel
0: ze
1: waar.
0: Komen dus volgend jaar terug naar Nederland.
1: Echt waar? Wanneer? Waarom?
0: 3 juli vieren zij hun 50-jarig bestaan in het Stadspark in Groningen.
1: Oh.
0: Irea, hier moeten wij heen.
1: We gaan een uitje ervan maken.
0: Ja, dit moeten we doen. En naast Nederland hebben ze alleen nog maar in Japan een ander concert aangekondigd.
1: Hoe vet cool is dat?
0: Dus hallo, we zijn heel speciaal dat ze naar Nederland komen.
1: Wanneer gaat dit in de voorverkoop? Want ik vermoed zomaar dat we dan dus klaar moeten gaan liggen.
0: Ja, nou, vrijdag om 10 uur. Dus overmorgen om 10 uur stipt. Nee, eigenlijk al om 9:30. Want
1: ja.
0: Die staat natuurlijk in de wachtrij.
1: Ja.
0: Daar gaan wij...
1: We gaan erin liggen.
0: Ja,
1: ik ben hier uiteraard met mijn 3 prachtige collega's. Doels, Noah en Roby.
0: Ja.
1: Dus ik ga jou heel lief aankijken of jij wil gaan liggen.
0: Sowieso. Ik ga hiervoor klaar liggen meteen.
1: Oké. Okay. En zo nam het gesprek alsnog een rare wending.
0: Nee. Grapje.
1: Oh, waar zit die grapje?
0: Een grapje.
1: Dan zal ik even
0: jongens,
1: lachen.
0: Toto is echt de moeite waard.
1: Absoluut.
0: Kan ik je vertellen. En we gaan nu ook gewoon naar Toto luisteren.
1: Yes!

0: Ja, en voor de mensen die... Ja, wacht even. Jij zei Toto. Dit is Michael Jackson.
1: Ja, dit is geschreven door de gitarist volgens mij.
0: En je hoort het terug. Want gelaagdheid in die tingeltangeltjes en die pingelpangeltjes is very Toto.
1: Direct, direct. En hij schreef dit voor zijn kind volgens mij.
0: Oh.
1: Of is dat... Volgens mij wel.
0: Nou, hartstikke roeig. Ik heb ook nog muzieknieuws. En ik heb goed muzieknieuws. Ja, althans, ik vind het goed. Er is namelijk iemand eindelijk veroordeeld tot zeker 40 jaar cel.
1: Jezus.
0: Hoe is dat goed nieuws? Dat betekent dat er iets ergs gebeurt.
2: Dat was
0: ja, dat klopt. Ja. Dit is helemaal waar. Ik neem je mee naar 1996. 7 september 1996 werd Tupac Shakur op 25-jarige leeftijd neergeschoten in Las Vegas, terwijl hij bij zijn platenbaas Suge Knight in de auto zat. De schutter zat in een voorbijrijdende witte Cadillac en Shakur werd 4 keer geraakt en overleed 6 dagen later. Knight raakte licht gewond. Er is heel lang controverse geweest over het verhaal. Wie zat er achter die moord? Waarom moest dit allemaal? En waarom zo'n jong leven van een man die inderdaad uit het gangsterleven kwam, maar zijn leven op ontzettend positieve manier aan het verbeteren en inzetten was voor anderen.
1: Jazeker.
0: Why?
1: Nou ja, hij heeft waarschijnlijk geheimtjes verklapt in zijn liedjes.
0: In zijn liedjes dingen gezegd die andere mensen niet zo grappig vonden om dat.
1: Maar goed, het is natuurlijk geen reden om iemand door het hoekje te knallen.
0: Dat.
1: Hè?
0: 30 jaar later, balala, is er... Het begon natuurlijk al met dat er eindelijk een verdachte was. En dat is Dwayne F.E.D. Davis. En men had bedacht dat hij achter de moord zat. Die man is opgepakt. Die is inmiddels natuurlijk ook al op leeftijd. 63 jaar namelijk. En is voor een jury gebracht. En ze hebben de lijn eens even goed uitgestippeld met deze meneer erin. Hij is trouwens altijd blijven ontkennen. Dat is wel even interessant.
1: Is dat zo? Want
0: maar
1: volgens
0: dat
1: mij
0: is,
1: heeft
0: uiteindelijk,
1: hij een boek geschreven, toch?
0: Ja, ging toch zeggen, ja maar, dat.
1: Ja.
0: En de jury oordeelde dat Davis de moord heeft bedacht en gepland, maar niet zelf heeft geschoten. En hij had namelijk ook een alibi.
1: Dus maar wie heeft er dan wel geschoten?
0: En dat vind ik dus zo vervelend in dit verhaal.
1: Die weten
0: het. Dat weten we niet. Maar dat is, kijk,
1: kan
0: in dit
1: dat
0: soort werelden is het vaak niet een grote speler die dit risico gaat lopen.
1: Nee, en meestal zijn het ook mensen die dan zelf ook later doen.
0: Ja. Doei, dat inderdaad.
1: Maar goed. Hij heeft zichzelf toch een beetje verluld,
0: hij heeft zichzelf verluld uiteindelijk.
1: Hij heeft een boek geschreven.
0: Heeft hij zijn mel gehouden. Heel lang.
1: Echt heel lang.
0: En toen ineens had hij bedacht, ja, ik ga een verhaal vertellen. Een spannend verhaal. Waarin ik een belangrijke rol speel. Beetje dom van hem. Hij is 63, maar hij heeft dus wel al 30 jaar gewoon even voeten rond kunnen lopen. Maar dit is leuk. Er was pleidooi, want ik zei dat het goed muzieknieuws was. Het slotpleidooi was er. En slechts 3 uur daarna kwam de jury al terug. En die zeiden unaniem, deze man zit achter de beraming op die moord. En we sluiten hem op voor minimaal 40 jaar. Rekent u even met mij mee. Als deze meneer 40 jaar achter de tralies gaat, hij is 63 jaar oud, dan mag hij eruit als hij 103 wordt. Ik ga je

0: vertellen, er zijn vrij weinig mensen die de respectabele leeftijd van 103 halen. Dus deze man is voorgoed en voor altijd opgeborgen.
1: Kijk, als ze hem nou eens van plaats zouden ruilen met Mrs. Pike, ben ik wel goed. Ander verhaal, we gaan lekker naar Tupac.
0: Ja,

0: Dan ga ik weer Tupac Shakur, de enige die van Bruins Hornsby and the Range mag jatten van mij. Want daar
1: ook
0: komt dat loopje
1: nummertje
0: vandaan. Ja, zeker
1: ook
0: weten.
1: Nou ja, wil je dat nummer horen? Luister dan volgende week weer naar B-Side.
0: Hey Bruce Hornsby and the Range. Lekker.
1: Want daar gaan we altijd van jazz tot hip-hop.
0: In het helemaal vet. We gaan nu naar iets anders. En dat is, wij hebben een woord gekregen van de redactie.
1: Ja.
0: En daar moesten wij een plaat bij uitzoeken. En daar gaan we iets over vertellen. En we willen jullie die plaat natuurlijk ook heel graag laten horen. En het woord van vandaag is

0: rule of rules. Regel of regels.
1: Ja.
0: En ik ga meteen het spits afbijten.
1: Doe maar.
0: Ik heb een plaat erbij gekozen waarvan zowel het album als de song die we gaan luisteren dezelfde titel hebben. Namelijk Let Love Rule. Het is het debuutalbum en de gelijknamige debuutsingle van de Amerikaanse zanger en muzikant Lenny Kravitz. Uitgebracht op 6 september 1989. Ik was
1: erbij. We zijn wel van de oude muziek vandaag.
0: Ja, er werd toen een groot vergelijk getrokken tussen Lenny en Prince. Omdat Lenny namelijk alles in zijn eentje zong, schreef en inspeelde. En iedereen zei, oh, dat de Prince ook. Maar het was toch wel even van een ander kaliber.
1: Ja.
0: Zijn muziek combineert elementen uit rock, soul, gospel en psychedelische rock. Met een duidelijke 60er, 70er jaren vibe erin.
1: Ja.
0: Leuk feitje over, over Lenny. Voordat hij dus deze eerste debuutplaat uitbracht onder zijn naam, gewoon Lenny Kravitz, trad hij op onder de artiestennaam Romeo Blue.
1: Och.
0: Ik ben blij dat hij die naam geditcht heeft, want oh mijn god. Ja, het liedje waar we naar gaan luisteren, Let Love Rule, dat was in de zomer van 89 het nummer dat hem zou lanceren. Er zit een duidelijke Beatles-vibe in. Sterker nog, de opkomende baslijn komt uit Come Together van de Beatles.
1: Mm.
0: Ja, jatwerk, snatwerk. En hij zingt zowel rauw als intiem door elkaar. Heel veel multitracking. En daardoor wordt het uiteindelijk groot en meeslepend. In de videoclip is zijn toenmalige vrouw Lisa Bonet, die uit The Cosby's, dat was een sitcom, kwam. Zij was de oudste dochter van Bill Cosby in de sitcom. Of speelde de oudste dochter. En zij zit dus ook in de videoclip. Het is die rent door een veld met gele bloemen. En onze Lisa staat ernaast. Hartstikke gezellig. In de Verenigde Staten deed het verdomd weinig. Het kwam niet hoger dan nummer 89 in de Billboard Hot 100. Maar in Nederland ging het ineens knijtertje pleitertje hard. En kwam die zo eens, hoepa, van de 41ste plek naar de 23ste positie.
1: Bam.
0: En ja, the rest is history. Let love...

0: 81.
1: Dan is het waarschijnlijk mijn lievelings poprock en new wave band.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Ze baan uit de jeugdvrienden Roland Orzabal en Ed Smit.
1: Het is Tears for Fears.
0: Ja! Nou, de bandnaam is geïnspireerd op Primal Scream Therapy.
1: Mm-hmm.
0: Van de Amerikaanse psycholoog Arthur Janov. En ja, nou, wie kent de muziek niet? Het combineert pakkende elektronische popmelodieën met diepe psychologische en maatschappelijk kritieke teksten.
1: Ja.
0: Nou, heb ik natuurlijk het nummer Everybody Wants to Rule the World.
1: Ja, want daar zit Rule. Ik snap jou.
0: Ja.
1: Ik ben hier helemaal niet boos over.
0: Top. De single werd op 22 maart 1985 uitgebracht. En
1: ik was erbij.
0: Jij was erbij. Oorspronkelijk was het nummer dus ook bedoeld voor als een last minute toevoeging aan hun album. En de werktitel, het is wel heel grappig, de werktitel was Everybody Wants to Go to War.
1: Ja, ja.
0: Want
1: ja,
0: destijds was de Koude Oorlog
1: wij
0: bezig.
1: Waren allemaal heel bang dat de bom ging vallen.
0: Ja, dat Rusland kwam.
1: En dat Rusland kwam. Het is heel grappig, some things never change.
0: Nee, nou, die komen nog steeds.
1: Ja.
0: Het duurt al heel lang.
1: Ze zijn vertraagd, maar nog steeds naar weg. Ja.
0: En de titel Everybody Wants to Go to War is natuurlijk ook een beetje een heel vervelend. Maar ik weet, je krijgt daar een beetje een nare associatie bij.
1: Ja.
0: Maar Everybody Wants to Rule the World, daarentegen.
1: Dat snapte je dan weer wel.
0: Ja. Ja. En nee, de politiek ga ik niet in. Want ik ben daar veel te empathisch voor. Maar ik wil hem wel rulen. Komt-ie.
1: Juist.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekenen met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de verbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de rente-cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. In Costa Rica opent vandaag een mijngevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. Het complex biedt plek aan meer dan 5000 gevangenen. Costa Rica gold lange tijd als het meest veilige land van Centraal-Amerika, kampt de laatste tijd met een hevige geweldsgolf door strijdende drugsbendes. Met de nieuwe gevangenis wil het om de toenemende criminaliteit harder aanpakken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in een pc-papiertje in een USB-poort van een televisie en heeft waarschijnlijk al een paar dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgewakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer tenslotte heeft te maken met een hoger gebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Waan bij de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging zien we nog op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 5 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep, 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder is een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Druk is het nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 8 meter file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio, de allergezelligste ochtendshow die er is. Ik ben Rhea en tegenover mij staat Hilly.
1: Gucci Morgan.
0: Yes. Wij hebben nog een heel uur allerlei leuke dingen voor je. Lekkere muziek, ruimte voor je verzoekjes.
1: Ja,
0: stuur ze eens even
1: door.
0: In, jongens. Wat is dit?
1: Het is een gezellig chat, dus...
0: Daar zitten vast wel wat verzoekjes bij.
1: Zitten vast wel wat verzoekjes.
0: Maar we beginnen vandaag, want het is namelijk woensdag en dat betekent dat het tijd is voor de Waar Gebeurde Woensdag Waanzin. Het Waar Gebeurde Verhaal achter een plaat. En ik neem je mee naar iets stoffigs dan weer wel. James Taylor met Fire and Rain. Mm-hmm. Er bestaat namelijk een hardnekkig gerucht dat nu gaat over de vriendin van James Taylor die onderweg naar hem toe omkwam bij een vliegtuigongeluk. Verschrikkelijk gegeven. Dat is wel echt dat je denkt, holy moly, moly, knoly. Dat is een mooi verhaal, maar het is dus niet waar.
1: Oh, wow.
0: Nee.
1: Huh?
0: Ja.
1: Wie heeft dat bedacht dan?
0: Ja, weet ik het. De mens... Het nummer is opgebouwd uit drie verschillende moeilijke periodes uit Taylors leven. Want Taylor heeft geen onbewogen leven gehad.
1: Nee.
0: Het eerste gedeelte gaat over zijn vriendin Suzanne, die door zelfdoding overleed terwijl Taylor in Londen bezig was met zijn eerste album.
1: Ja, en dan ook nog een gerucht. Okay, nou,
0: ja, snap
1: maar,
0: je?
1: Ja, maar ga door.
0: En zijn vrienden vertelden hem dat nieuws dus eerst niet. Omdat hij was namelijk aan het worstelen met een drugsverslaving. En zijn vrienden dachten, als wij gaan vertellen dat zij er niet meer is... dan gaat hij helemaal bad. Ah, het is echt een storm van deze vrienden.
1: Tragisch.
0: Het nummer opent dus ook met Just Yesterday in the Morning, They Let Know You Were Gone. Suzanne, the plans we made.
1: Dit had ik dus gisteren.
0: Wat?
1: Dat een vriend van mij overleden is, maar al in mei. En ik hoor ik kwam er gisteren pas achter.
0: Nee.
1: Ja.
0: Maar jij hebt een drugsprobleem waardoor jij beschermd moet worden hiervoor. Laten we dat even heel helder voor de kijkerluisteraars die denken... Oh ja, nee, jullie helemaal niet.
1: Nee, ik heb niet zulke issues. Wel andere issues.
0: Maar heftig. Dat is dus deel 1. En het tweede gedeelte gaat over Taylors eigen strijd met die drugsverslaving... en zijn poging weer op de been te komen. Omdat hij zich dus ook realiseerde... het was een beslissing van zijn vrienden... Maar hij begreep ook, want dat was gebeurd.
1: Ja,
0: want hij had, ja,
1: die trigger.
0: Dat. Ja. Het derde gaat terug naar het mislukken van zijn eerdere band. Ja, The Flying Machine.
1: Drie delen.
0: Ja, en daar zit de bron van de grootste misverstanden. Verwijzing naar Flying Machine heeft niets te maken met een neergestort vliegtuig. The Flying Machine was de naam van zijn band. En Taylor begon namelijk met die band. En hij heeft het nummer gestart in Dutch te schrijven. En hij is daarna teruggegaan naar Amerika, naar Massachusetts, om daar zijn behandeling... zijn kuur tegen zijn drugsverslaving af te maken. En die drie stukken ellende uit zijn leven heeft hij in één lied gevangen.
1: Oh, nou ben ik wel heel benieuwd.
0: En dat is Fire and Rain. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates deze ochtend. Oranje speelde gisteren de tweede wedstrijd tegen Hongarije in de WK-kwalificatie. Vrijdag in Hongarije was het de eerste wedstrijd en het werd maar liefst 0-8. Gisteren eindigde de wedstrijd in 3-0 voor het land. In de laatste kwalificatieronde wacht een tweeluik met Slovenië, nummer 36 van de FIFA-wereldranglijst, die gisteren Turkije schakelde. De wedstrijden zullen worden gespeeld in de interlandperiode die loopt van 26 november tot en met 5 december. Lieke Nooyen heeft dinsdagavond een bijzondere proloog in de vernieuwde Eneco Tour gewonnen. De Nederlandse was een klasse apart in Den Haag. Beide mannen greep Wessel Moeris net naast de zegen. Nooyen legde het 3,1 kilometer lange parcours bij avondlicht af in 3 minuten en 51 seconden. En daarmee was de 25-jarige renster 8 seconden sneller dan haar landgenotes Charlotte Kool, die tweede werd, en Lonneke Uniken, die derde werd. In totaal eindigden 7 Nederlandse vrouwen in de top 10. Maud Rijnbeek, Anneke Dijkstra en Nienke Vinken eindigden als respectievelijk 5e, 6e en 7e. En Femke Marcus reed de 9e tijd. De Formule 1 keert terug naar Afrika, waar sinds 1990 geen Grand Prix meer is verreden. De organisatie maakte dinsdag een 10-jarige overeenkomst bekend met Rwanda, dat een nieuw circuit gaat bouwen. De eerste race vindt plaats zodra het circuit in het district Bugesera, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kigali, gereed is. De verwachting is dat dit begin volgens decennium gaat gebeuren. Een precieze datum voor het debuut van de Grand Prix van Afrika is nog niet vastgesteld. Schaatser Jorrit Bergsma twijfelt sterk of hij komend seizoen meedoet aan de massastart. Vanaf komende winter wordt het onderdeel een afvalkoers en dat vindt de Olympisch kampioen van Milaan een totaal verkeerde keuze. De internationale schaatsbond ISU vindt dat er te vaak saaie races waren en heeft de optie daarom voor de komende winter veranderd in een afvalkoers. Dat betekent dat een groep van 20 rijders 16 rondes rijdt en dat elke 2 rondes de laatste 2 rijders afvallen. Aan het einde strijden de 6 rijders om de winst. De Russische Gymnastiek Federatie is woedend over het besluit van de Nederlandse autoriteiten om onder andere regerend wereldkampioene Meerkamp, Angelina Melnikova, geen visum te geven om in Rotterdam mee te doen aan de WK. Ook 2 andere topturnsters, Victoria Listunova en Anna Kalmikova, werd een visum ontzegd. Volgens de Russische Bond kregen de 3 te horen dat 1 of meer lidstaten van het Schengengebied de atleten beschouwen als een bedrijf.

0: Zeg, wil jij een leuk weetje?
1: Ik wil altijd leuke weetjes.
0: Wist jij dat als apen onrijpe bananen eten?
1: Wacht, ik ga snel. Het ging heel snel. Ik zat nog helemaal in de moshpit.
0: Nee, ja, die moshpit, niet. Dat hoort er een beetje bij.
1: Oké.
0: Dat wordt een andere soort moshpit.
1: Oké. Haha.
0: Maar goed, wist jij dat als apen dus onrijpe bananen eten?
1: Ja.
0: Dat hun tong en hun ogen groen worden?
1: Wat?
0: Nee? Ik heb verder geen informatie
1: dit
0: voor je.
1: Dit is het.
0: Ik heb nu zoveel vragen. Ja, klopt.
1: Moet ik hier de hele dag duif in doen? Kom ik weer naar werk toe?
0: Zou het hetzelfde zijn als met flamingo's? Dat ze dan een bepaald...
1: Van de garnaaltjes krijgen ze roze kleur.
0: Dat ze fotosynthese in de
1: ogen. Wauw. Nee. Ik heb vragen. Had ik al gezegd dat ik vragen heb?
0: Ja, maar ik heb geen antwoorden voor je.
1: Gaaf.
0: Ik heb nog een hele dag nu.
1: Je hebt mijn hele dag nu vastgezet.
0: Ja.
1: Wat ik zo meteen ga doen.
0: Opzoeken.
1: Ja. En dan is het ineens 3:00. Want dit is hoe het gaat. En dan denk ik, ik heb nog helemaal niks gedaan.
0: Ja.
1: Maar ik weet nu wel alles over bananen en apen.
0: Ja, top.
1: Maar is het aan of is het
0: apen.
1: Oké.
0: Apen. Okay. Maar ik heb er nog eentje.
1: Ja, kom door.
0: Dat als jij een identical twin hebt.
1: Ja.
0: Dat jullie wel allebei unieke ogen en een unieke tongprint hebben. Naast fingerprint. Dit is interessant.
1: En... en de ogen, zit hem dat dan in de iris? Dat hij anders is samenge...
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk ben je geen kloon van elkaar.
1: Nee.
0: Je bent toch wel een individu, maar wel met dezelfde...
1: Maar met heel veel dezelfde kenmerken.
0: Kenmerken.
1: Je hebt me nu 2 dingen gegeven waarmee ik tot en met het weekend bezig ga zijn.
0: Ja,
1: echt gaaf. Hey, als jij dan de rest van mijn werk wil doen deze week, dan is het oké.
0: Okay. Doe ik voor je.
1: Nou, top. Live, love this. Ik ga even googlen.
0: Ga jij googlen? Wij gaan een liedje luisteren.
1: Ja, lekker.

0: wanneer?
1: Oh, daar gaat het over.
0: Hij weet alles.
1: Ja, dus alles.
0: Het is meneer Teddy Zwemt.
1: Teddy zwemt. Hij zwemt en hij weet alles.
0: Het is een teddybeer, een zwemmende teddybeer.
1: Een zwemmende teddybeer die alles weet. Het is een bijzondere commissie, maar niks mis mee.
0: Nee.
1: Mias caras, mios tesoritos. We hebben nog tijd voor één verzoekje. Dat klopt, hè?
0: Ik
1: heb zeker een verzoekje. Dat kwam binnen via Demi. Demi is groot fan van ons 90s noise.
0: Ah.
1: Yes.
0: Daar heb ik iets voor.
1: Ja, daar hebben we zeker iets voor. En zij zei, ja, ik moet altijd heel erg, als het over verzoekplaatjes gaat, moet ik drinken aan dat filmpje wat een tijd geleden op Facebook verscheen. Mm-hmm. Dit verraadt trouwens ook jouw leeftijd, lieve Demi. waarin een Zuid-Amerikaanse DJ wordt gevraagd om: ken jij dat ene liedje? Maar ik weet de titel niet. Ja, hoe gaat het dan?
0: Oh,
1: is een Reebok of Sunas?
0: Ja, oh, dit liedje. Oh, ja.
1: Het gaat het over schoenen of gaat het over? En die DJ die zegt: wacht.
0: Ik weet het.
1: Ik weet het is. Oh, Helene, laat het maar horen welk liedje.

0: Zijn het nou Reeboks of Nikes? Ik weet het niet meer.
1: Nou,
0: het
1: is, I can't unhear it now.
0: You cannot unhear it. Nee, dit was ook precies de bedoeling. Eel mij wel op. Ik herinner mij dit nummer namelijk als uptempo hijgend op de dansvloer. En dit gaat me toch een partijtje traag.
1: Gaan wij nou sneller?
0: Voor mijn tegenwoordige...
1: Of?
0: Nou, ik kan me niet voorstellen dat ik sneller ga. Want wat wel snel is gegaan in de tijd, lieve kijkerluisteraars. Ja, want het is namelijk alweer een de van vallen en opstaan. Deze woensdag 14 oktober, maar niet getreurd. Om 10 uur is er voor jou, speciaal, GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, studeren, je huis om te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren.
1: Zeker weten.
0: Dat laatste gaan wij dan weer niet doen. Ik moet een diep doen in bananen en apen en iets met... het is allemaal jouw schuld. Het is allemaal jouw schuld.
1: Het is allemaal mijn schuld, ja. En mijn boekhouder. Dus
0: ja, gezellig. Vanmiddag om 4 uur zijn hier. Hou je vast. Hugo en Deborah.
1: Yay!
0: Met acht aansluiten, de allergezelligste fileshow die maar is. Morgenochtend ben ik hier weer met aan mijn zijde Pasquinel. Dat wordt rete leuk, dat ik nu al wel. En ja, rest mij niet anders eigenlijk dan tegen je zeggen, lieve kijken luisteraars, lieve luisteraars, wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor...

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Russische aanvallen op energievoorzieningen hebben in grote delen van Kiev stroomuitval veroorzaakt. Burgemeester Klitschko meldt dat energiefaciliteiten het doelwit waren. Bij de aanval in Kiev vielen 3 doden. Elders in Oekraïne kwamen nog eens 3 mensen om het leven. Het Russische ministerie van Defensie erkende de aanval. Het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen uit bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten, groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. Een rare explosie gisteravond bij een portiekflat in Amsterdam-Slotermeer. 1 persoon raakte gewond. Meerdere bewoners moesten hals over kop in pyjama badjas hun huis uit en stonden urenlang buiten. De klap was zo krachtig dat de voordeuren uit hun voeg werden geblazen, remmen sneuvelden en een deel van een brievenbus aan de overkant van het water belandde. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, is nog onduidelijk wanneer de bewoners weer veilig naar huis kunnen. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden en wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen 17 of 18 graden. En tot zover het.

van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Release yourself, it's a what was, it'll set you free. Take a breath. Kanshebber nummer 2.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Jair op Jetten is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om op die manier de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. Bij paus Leo is longkanker vastgesteld. Zondag werd een knobbeltje op een van ze ontdekt en na een onderzoek in het ziekenhuis bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Een deel van zijn rechterlong is intussen operatief verwijderd. De 71-jarige paus staat bekend als fit en sportief en is voor een kerkleider relatief jong. Hij blijft de korte dagen in het ziekenhuis om verder te herstellen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributies na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schacht. Het weer tenslotte te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen de 17 of 18 graden. En zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je moet door met Girl Power at Work.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Albert Heijn kampt nog steeds met problemen. De site en app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn intussen wel weer opgestart, dat meldt NOS. Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. In een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam van een overleden Fransman pas na 14 jaar teruggevonden in het mortuarium. De man raakte na zijn autopsie simpelweg in de vergetelheid. De familie reageerde niet op oproepen en de gemeente verpestte de beloofde uitvaart door deze nooit te regelen. De bizarre vondst werd gedaan tijdens een inspectie. Het mortuarium lag al een tijdje onder vuur omdat er eerder al 4 foetussen en een overleden baby bij het afval waren aangetroffen. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Robjetten is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om zo de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ook ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig, al ontstaan er landinwaarts wel wat stapelwolken. Aan de kust heeft de zon de meeste ruimte. De temperatuur loopt op van 16 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgen wordt het met 20 graden wat warmer en vrijdag slaat het weer om naar een koeler en wisselvallige weertype, waarna het weekend uitkomt op zo'n 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Release yourself, fix up what was, it'll set
0: you free. Take a breath. Kanshebber nummer 2. Call it what

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van de Maleisische autoriteiten. Een hogere rechtbank heeft een eerdere uitspraak teruggedraaid. Daarin werd de politie verweten onzorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar haar dood in 2017. De familie kan nog in beroep gaan. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. En in een mortuarium van een ziekenhuis in het Franse Toulouse is het lichaam van een man teruggevonden die daar al 14 jaar lag. De voormalige gemeenteambtenaar overleed in 2012, maar zijn lichaam werd nooit opgehaald door familie. In dat geval moet de gemeente de uitvaart regelen, maar dat is nooit gebeurd. Het lichaam werd gevonden na een inspectie bij het mortuarium, omdat daar eerder 4 foetussen en een pasgeborene bij het medisch afval waren gevonden. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Release yourself, accept what was, it'll set you
0: free. Take a breath. Kanshebber nummer 2. Call it whatever.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Internationaal Energieagentschap bespreekt morgen hoe snel Europa noodvoorraden diesel en olie op de markt kan brengen. De dieselprijzen zijn sterk gestegen door verstoringen van de aanvoer uit Rusland en het Midden-Oosten. De G7 heeft afgesproken 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven. Een snelle vrijgave kan de prijzen drukken. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Estrella, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Release yourself, fix up what was, it'll set
0: you free. Take a breath. Kanshebber nummer 2. Call it whatever.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Saskia Noord is opnieuw genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Ze maakt kans op de literatuurprijs samen met 5 andere schrijvers, onder wie oud-winnaars Adriaan van Dis, Herman Koch en Simone van der Vlucht. Noord werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won de prijs nog nooit. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het is op een aantal wegen al behoorlijk druk. Op de A1 sta je 3 kwartier in de file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Kom door een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven is nu helemaal dicht tussen Bokstel en Best. Er is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Verder sta je een kwartier in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. En het is druk op de A16 van Rotterdam naar het zuiden voor knooppunt Ridderkerk. Daar is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zingend in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Australische meest succesvolle vrouwelijke artiest aller tijden. Kylie Minogue. Oh, dit is nog helemaal niet de bedoeling. Hij staat gewoon op automatisch, hè? Dan krijg je dat soort dingen.
1: Ja, precies. Hoeven wij niks mee te doen.
0: Nee, maar dat is zo saai ook.
1: Oh ja, oké. Okay. Fair enough.
0: Ik dacht, ik doe het gewoon even zo.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Want het is weer tijd voor het leukste fileprogramma van Nederland.
1: Ja, hey. Achteraansluiten.
0: Gezellig.
1: Zeker.
0: Hey, even een... vraagje, want we gaan weer achteraansluiten met al die lieve luisteraars die nu zitten te luisteren en te kijken, maar dan zien ze jou niet, want we hebben even een klein technisch probleempje, maar dat wordt geholpen, want ja, onze lieftallige Ron staat al in de studio, maar die moet heel even wachten tot wij klaar zijn, want wij moeten eerst een auto uit gaan zoeken.
1: Ja, we gaan op pad, hè, Hugo?
0: Absoluut. Ja. Langs drie plekken in Nederland dit komende half uur, maar daar hebben we wel een autootje voor nodig. En Deb, ik ben wel benieuwd wat voor autootje jij zou willen. Wil jij een snelle auto?
1: Oeh.
0: Oh, sorry. Ja, wil je een grote auto? Of wil jij een oude auto?
1: Wauw, die is wel heel erg oud. Ja, ik heb wel een voorkeur voor oude auto's. Maar als we echt heel Nederland door moeten, dan denk ik dat we beter voor een kleine en krachtige kunnen gaan.
0: Een kleine en krachtige?
1: Ja, doe maar Suzuki Jimny 4, nou, 5 deurs.
0: Oh, dat is toevallig deze.
1: De grote.
0: Ja, dat is deze. Wat top.
1: Wat goed.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Dan gaan wij gaan we even instappen. En dan gaan wij richting de eerste locatie. Welke dat is, dat hoor je zo meteen naar Good Time van Owl City.

0: Goede tijden zijn het zeker. En al helemaal als je in de file staat, want dan kun je gewoon lekker naar ons luisteren.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, want wij gaan ook achteraansluiten in onze snelle Suzuki Jimny.
2: Ja, precies. Superleuk. Lekker door de berm heen.
0: Suzuki Jimny. Leuk is hij wel, comfortabel is hij niet. Nee, ja, dat precies. Is wel een beetje waar, hè. Hé, we gaan zo meteen naar 3 plekken in Nederland rijden. En aan jou de vraag, Deb, waar gaan we heen? Gaan we naar Tilburg, even langs de voetbaldames die gisteren uitmuntend gekopt hebben?
2: Oeh.
0: Of gaan we als eerste even langs Hengelo, waar bijna niemand zich druk lijkt te maken over dat noodpakket? Of gaan we naar Venlo, waar de Venlose Scootmobielclub als eerste de boel op stelte zet?
2: Sorry, zei jij Scootmobielclub?
0: Jazeker, zei ik Scootmobielclub.
2: Oh, nou, ik moet zeggen, ik ben wel heel nieuwsgierig.

0: zeker, dat moet.
1: Ja, dat dacht ik al. Heb je ergens specifiek zin in? Want ik heb twee snackies uitgekozen waar je het kan kiezen. Had je gehoopt op iets?
0: Kijk. Nou, zit er marsepein bij?
1: Oeh, nee.
0: Het is al bijna tijd, hè?
1: Ja, het is al wel bijna tijd. Nee, ik heb voor jou in de aanbieding... Nou, als eerste cranberries. Ja, of heb jij toch liever cake?
0: Ja, ik vind het wel allebei hele lekkere nummers. Dus kan ik hier nog even over nadenken? Of moet ik nu gelijk
1: Je moet eigenlijk kiezen waar je zin in hebt. Want we moeten gas geven. We moeten naar Tilburg.
0: Nee, dat is zo. Nou, dan nemen we cranberries mee. Dat is een ontzettend gezond snackje.
1: Oké.
0: Ik weet niet of je last hebt van blaasontsteking. Maar het schijnt heel goed te helpen dit.
1: Nou, misschien van die lange zit naar Tilburg wel. Maar dan gaan we lekker cranberries draaien. Ik trek hem alvast even op. Ja, daar gaan we. Hoppakee. Naar Tilburg. Tot zo.

0: hoop dat je met deze banger tussen de lijntjes weet te houden. Oh, wat een plaat is dit, zeg, van de Cranberries.
1: Ja, heerlijk.
0: Wat een snack.
1: Ja, toch?
0: Ja, vind ik wel. Dank je dat je deze hebt gekozen, Deb.
1: Ja, want ik dacht Cake by the Ocean, dat lijkt me zo goor. Al dat zand tussen je tanden.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: En we zijn naar Tilburg gereden met achteraansluiten hier. Want heb jij gisteren gekeken, Deb?
1: Ja, nou gisteren was natuurlijk gelijk spel van 6 tot 8. Ja. Dus ik was net te laat thuis eigenlijk. Maar ik heb de tweede helft wel gezien.
0: Nou, mocht je het gemist hebben. Dit gebeurde bij de Nederlandse vrouwen tegen Hongarije.
3: Bal bij de tweede paal neerleggen. Inkoppen. Daar zit hij al.
1: Berestijn.
3: En het feestvarken is Esmee Brugts.
1: Oh. Dus
3: nu dan? Ja, zeker.
4: Nu wel, ja.
3: Berestijn. Hoekschop, ingekopt, 3-0.
0: Ja, wat een fantastische wedstrijd was dat, zeg.
1: Heel bijzonder wel. Nou, ik moet zeggen, vrijdag speelden ze natuurlijk tegen Hongarije in Hongarije zelf. Toen werd het 0-8 en toen stond er wel echt een heel stevig Nederlands elftal op het veld. Gisteren was het wel iets rommeliger, moet ik zeggen. En ook slechts 3-0. Maar ja, fantastische prestatie van deze dames. Ik heb er alle vertrouwen in. Volgende ronde Slovenië. En als we daar nog even twee wedstrijden de beste uit kunnen worden, dan gaan we gewoon naar het WK.
0: En 3 met het hoofd, hè. Alle dat, 3 de goals ingekopt.
1: Dat is wel heel bijzonder. En dat Berestijn überhaupt de kans heeft gehad om een goal te scoren, vind ik ook heel bijzonder. Want die vrouw die werd heel de avond gedekt door ongeveer 3 mensen.
0: Wauw. Wauw. Ja.
1: Ja, en dichtbij, hoor.
0: Oh. Nou, ja. het is een knap. Het was een leuke wedstrijd. Het is,
1: zeker.
0: Wanneer spelen we de volgende, Deb? Weet jij dat?
1: Ja, tussen 26 november en 5 december is de volgende interlandperiode. En zoals ik heb begrepen, staan we in ieder geval 5 december in Utrecht. Tegen Slovenië dus.
0: Super, dankjewel. Hey, waar gaan we nu heen? We hebben nog Tilburg. Nee, daar zijn we net geweest. Daar zijn we nu. Hengelo of Venlo?
1: Oh, wat slecht, hè? Ik weet zo weinig van die topografie. Maar ik denk Venlo dichter in de buurt ligt nu, of niet?
0: Ja, het maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar ik denk ook wel dat we het beste kunnen gaan naar Venlo. Dus laten we dan maar de auto weer, de Suzuki Jimny van vandaag, even pakken. Ja, daar gaan we weer. We gaan op naar Venlo, de Venloze Scootmobielclub.

0: Stretch. Why did you do it?
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ja, wij zijn ook achteraan gesloten, Deborah.
2: Ja, zo gaat dat, hè?
0: Ja,
2: dus, keer.
0: Ja, maar we zijn er ook weer uitgekomen en we zijn aangekomen in Venlo.
2: Ja, ik ben echt enthousiast hierover. Ik heb nu allerlei beelden van allemaal oude mensjes met van die Hells Angel jackies, maar dan op scootmobiels. ik wil nu al lid worden gewoon. Dus nou, ik ben heel nieuwsgierig.
0: Nou, de Venlose Scootmobielclub, daar zijn we inderdaad bij aangekomen. Want die is daar inderdaad. Samen ritjes maken, gezellig samen kletsen. Ze doen eigenlijk van alles. Allemaal van die mensen op een scootmobiel. Ze hebben zelfs een heuse scootmobiel choreo die ze dan oefenen in een skatepark.
2: Als een soort carousel rijden, dat ze twee aan twee...
0: Bijvoorbeeld. Oh. Ja, en naar voren en naar achter. En danspasjes en dan een flinke slinger aan het stuur. Ja,
2: oké, okay, is wel net anders dan bij de Hells Angels, denk
0: ja,
2: ik.
0: Ja, het is iets braver. Maar, ik moet wel eerlijk zeggen, bijna iedereen is braver. Want het is ook een plek waar nieuwe scootmobielchauffeurs rijlessen kunnen nemen. En die krijgen ze dan van Marios. Ja, en Marios is een vrouw die is... vrij duidelijk.
3: Hé, hey, je staat stil. Wat hebben we afgesproken?
4: Ja, ik...
3: Nee. Wat hebben we afgesproken? Contact eraf. Met streng, Henk.
2: Oh, wat een heerlijk mens. Oh, te gek.
0: Ja.
2: Ja, ik ga me inschrijven.
0: Super.
2: Ik weet niet of dat nu al kan. Maar misschien is er wel een wachtlijst. Dan kan ik gewoon alvast een beetje gaan sparen over zijn scootmobiel.
0: Nou, dat vind ik een goed idee. Dan... ja, dat is echt goud. Goed, scootmobielclub hebben we gehad. We gaan voor ons laatste plekje gaan we naar Hengelo.
2: Hengelo.
0: Zeker weten naar Hengelo. Want daar is iets met noodpakketten. Nou goed, wat dat precies is hoor je zo na het verkeer. En deze van Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat zo'n 600 kilometer file verspreid over het land. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken her en der extra vertraging. Zo is de A2 van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstol en Best na een ongeluk met twee vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht de weg pas in de loop van de avond vrij te geven. Omrijden kan intussen richting Eindhoven via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, sta je ook al 3 kwartier vast. Dat is tussen Vianen en de afrit Geldermalsen. Verder is het heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein sta je 1 uur in de file. Op de A7 van de Afsluitdijk naar Groningen in het noorden van het land heb je bij Tijnje door een ongeluk 40 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je bij Oosterhout 1/2 uur vast door een pechgeval. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten
2: op Girl Power Radio.

0: net over Kylie Minogue, dat die de best verkochte artiest is aller tijden uit Australië. Maar ja. Deze vrouw?
1: Ja, ik denk als ze lang genoeg meegaat, gaat Sia haar nog wel inhalen hoor. Want Kylie doet natuurlijk al mee sinds de jaren 70. Dus ik begrijp dat hij misschien een beetje voorloopt qua verkoop en dat soort dingen. Maar Sia, wat een ontzettende krachtige stem. Prachtig live optreden ook. Echt een aanrader.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, want wij zitten nog steeds lekker in die auto op weg naar een paar plekken in Nederland. En we zijn aangekomen in Hengelo.
1: Hengelo.
0: Ja, ben je nooit geweest in Hengelo?
1: Zeker niet.
0: Oh,
1: nee,
0: kijk.
1: Dat geloof ik niet.
0: Nee, ik denk, jij kan vast wel eens... geen idee wat je daar zou moeten doen.
1: Nee, maar... ik weet het ook niet.
0: Wel gezellig daar, denk ik.
1: Dat geloof ik gelijk.
0: Hey, ander vraagje. Wel of geen noodpakket? Heb jij een noodpakket?
1: Ja, absoluut. Meer dan een noodpakket zelfs.
0: Oh, serieus? Je bent goed voorbereid?
1: Ja, ik ben een beetje een prepper.
0: Oh, wat goed. Ja, wat goed. En dus jij kan meer dan 72 uur als de pleuris uitbreekt wel volhouden.
1: Absoluut.
0: Nou, dat vind ik goed. Ik heb niet veel meer dan een water en een zaklamp.
1: Dat kom je al heel end mee. Hè? Dan kan je wel je weg vinden naar mijn huis en daar is dan alles.
0: Ja. Beetje te vinden, hè? Pas op wat je zegt. Maar in Hengelo zijn ze iets minder goed voorbereid. Het onderzoek blijkt dat bijna niemand in Hengelo op straat zo'n pakket heeft. De meeste mensen weten wel dat ze zo'n pakket moeten hebben. Althans, nou, volgens mij heeft deze vrouw de gehele memo gemist.
3: Wat moet ik zeggen, meer? Ik vind het allemaal flauwekul.
1: Wat een heerlijke, droge vrouw. Ja. Moet nalen maar mee. Ja. Nalen maar flauwekul. Ja. Nou goed, meid. Dat is ook natuurlijk misschien wel zo, hè?
0: Sterkte daarmee. Stuur ons een berichtje als je in de zeik raakt of zo. Ik weet het.
1: Ja, precies.
0: Goed. Ja, wat moet ik daarmee?
1: Ja, nou ja, goed. Ik kan me ook wel voorstellen, het wordt natuurlijk gezegd. En mensen die nemen dat dan niet per se direct serieus. Terwijl ik denk dat, de overheid wil ook niet dat mensen in paniek raken. Dus ze zeggen dat echt niet voor niks. Nou, zo sta ik erin, zeg maar.
0: Ik vind dat hele wijze woorden, Deb. Ik denk dat je maar beter voorbereid kan.

0: bouwplaat van deze week. Wat een track. E-mail.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En als je dan die bouwplaat hoort van deze week, dan gaan we natuurlijk de kanshebbers van volgende week weer eventjes doornemen.
2: Ja, leuk.
0: En wat ik zo leuk vind, als ik die show met jou maakte, heb, jij hebt ze gewoon nog niet gehoord.
2: Nee, dat is echt heel stom, want ik luister natuurlijk heel vaak naar Girl Power Radio, maar dan ben ik ook bezig met andere dingen. Dus ik heb ze inderdaad nog niet bewust tot mij genomen.
0: Nee, want jij zit ook altijd, als je hier op de redactie aan het werk zit, met die koptelefoon op. Dus ik kan me goed voorstellen dat jij dit langs jou heen gaat. Maar daarom vind ik het extra leuk dat ik ze nu aan jou mag gaan laten horen.
2: Ik ben heel benieuwd. Wat hebben we allemaal?
0: Nou, we hebben een 23-jarige singer-songwriter uit Amerika die nu aan de muziekacademie in New York studeert en onder andere muziek maakt over een situationship.
2: Oh, dan is ze wel heel jong inderdaad. Ja. Mensen van mijn leeftijd gebruiken die term niet.
0: Nee, Prela.
2: Nee, ik ken het.
0: Prela,
2: situationship.
0: Ken je dat?
2: Ja, de Prela, dat is voordat je een relatie hebt,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, ja.
2: Maar dat het wel al een beetje serieus is.
0: Absoluut. En de kwarrel?
2: De kwarrel, dat is een quality scharrel.
0: Nou, ik zat gisteren met Danique in de studio en de dag ervoor met Noah deden we de achteraansluiten. En die zaten me aan te kijken.
2: Ja, nee, die termen ken ik wel.
0: Dank, Deb, dank. Goed, dus daar kunnen we mee beginnen. 23-jarige singer-songwriter.
2: Ja, leuk.
0: Nou,
2: kom maar door.
0: Ze heeft een plaat genaamd Casually Complicated. Rotwoord. Dank je. En die klinkt zo. En je kan erop stemmen. www.gulparadio.nl

0: zit midden in de kanshebbers van de powerplaten. Dit was er een van, Casually Complicated. Mercer Henderson, wat vond je, Debbie?
1: Ja, ik schrok een beetje bij het begin. Dacht, oh, wat hoog en wat veel valse lucht. En is dit autotune of kan je wel zingen? En toen begon het en toen dacht ik, oh, het is eigenlijk wel een heel lekker plaatje.
0: En ze kan best goed zingen.
1: En ze kan best goed zingen. Ja, nee, dus dat is een beetje mijn zure. Ik heb een voorkeur voor mensen met lage stemmen. Dat is, nou ja, je verwacht het niet. Maar ik vond het een leuk plaatje.
0: Dan heb ik wel zo meteen een plaatje voor je met een vrouw met een lage stem waar jij heel gelukkig van wordt. Maar dan wil ik eerst nog even een ander plaatje doen met een iets hogere stem. Van een Marokkaans-Canadese zangeres.
1: Okay.
0: Die op haar zesde levensjaar ontdekte dat ze kon zingen toen ze bij een talentenshow een volwassene zag huilen om haar stem.
1: Oh, echt? Ja. Oh, nou ben ik wel heel nieuwsgierig.
0: Ja, ik heb het over Vautsia. Ik weet niet of je het precies zo uitspreekt. Daar ben ik nog een beetje naar onderzoek naar aan het doen.
1: Ja.
0: Maar zij heeft een nummer gemaakt. Dat heet Unethical. En dat gaat eigenlijk over... over liefde en de alles...
1: Quarrels,
0: liefde die alles
1: prela's
0: vraagt. Nee, juist eigenlijk geen kwaliteitsscharrels.
1: Oh, okay.
0: Gewoon slechte liefde.
1: Gewoon
0: liefde
1: die zuigt. Precies. Energiezuigende liefde.
0: Niet op de goede manier, nee, precies. En zij heeft dus dat nummertje gemaakt. En het is ook niet zo gek, want zij heeft ooit moeten kiezen tussen haar ex of haar muziekcarrière.
1: Oh, wauw.
0: Nou, en je hoort het al in de naam. Het is de muziekcarrière geworden, want haar ex is niet voor niets haar ex geworden.
1: Ja, ik denk dat we daar allemaal blij om... Ik ken haar niet, maar ik ben er nu al blij om dat ze deze keuze heeft gemaakt.
0: Ik ben er ook zeker blij om, want het is een dijk van een stem, een ontzettend goede plaat en een mega goede kanshebber op de powerplaat van volgende week. En als je wil, stem er dan even op www.gopowerradio.nl. En als je deze lekker vindt, is dat Vautsia. Unethical.

0: majestueus en magistraal. Ja, dit is echt die stem. Boah.
1: Ja, ik moet zeggen, ben onder de indruk. Absoluut.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: En dan hebben we er nog één te gaan. Eén kans hebben we op de bouwplaats hier waar achteraan sluiten. En dat is iemand waarvan ik denk, ja, die vind jij lekker. Oh, dat hoop ik. Ja, ik hoop het.
1: Nou, ik heb er net al even gegoogeld in ieder geval. En ik ben wel al heel erg onder de indruk van haar armspieren.
0: Ja, ze is sowieso... Een
1: prachtige vrouw.
0: Het is zo'n... Ik denk als ik haar tegen zou komen, ik zou geen woord kunnen uitbrengen.
1: Het is een beetje starstruck.
0: Ja,
1: ja dat zou zomaar kunnen inderdaad. Het is wel echt een verschijning.
0: En als je afvraagt over wie hebben we het? Nou, we hebben het over Cat Burns. Ja, een kat die brandt. Nou, inderdaad, zo schrijf je het op zijn Engels. Ze heeft een plaat uitgemaakt. Dat heet Is It That Deep? En het is een Britse zangeres. En dit is eigenlijk deze plaat een soort preview van haar derde studioalbum. Ja, waarom hebben we nooit eerder van deze vrouw gehoord?
1: Ja.
0: Dat vraag ik mezelf dan af.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja, het is echt niet normaal.
1: Ik kende er niet. Nee. Dat moet ik eerlijk toegeven.
0: Nee, ik kende er ook niet. Maar ik vind haar boodschap alleen al heel erg leuk. Want met deze plaat probeert ze eigenlijk te zeggen, we moeten eens even loslaten zo om over zoveel dingen na te denken. Die anxiety en die kleine dagelijkse zorgen, weg ermee. Hup, we moeten optimistische mindset hebben. Nou, en dat is helemaal terug te horen in deze plaat.
1: Nu al een mooie boodschap.
0: En ik weet dat ik niet mijn favoriet mag doorgeven.
1: Nee, dat doen wij niet, want wij mogen ook niet stemmen, hè? Maar...
0: Als je mij wil helpen, stem dan op deze. Is It That Deep? Cat Burns? Oh, en die stem. Achteraan sluiten, GoPow Radio.

Cat Burns hoor je met Is That Deep. En we zijn er nog tot 6 uur. Hier met achteraan sluiten Deborah en Hugo hoor je. En zometeen na het nieuws kun jij lekker gaan meeschreeuwen met deze. Oh nee, met deze bedoel ik.

0: We hebben even een klein technisch mankementje. Ik heb het idee dat er iets... Hallo, heb ik verbinding met het nieuws? 1, 2, 3, hallo, dag, dag, hallo, hallo. Ja, oh, ja, we zijn er!
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Op het Griekse eiland Rhodos is een man om het leven gekomen door zware overstromingen. Zijn auto werd door het kokende water de zee ingesleurd. Op het eiland zijn wegen ondergelopen en meerdere voertuigen meegesleurd. De autoriteiten hebben inwoners opgeroepen alleen te reizen als dat noodzakelijk is. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral voor een woensdag. Er staat ruim 700 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor de weg vrij is. En omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58... Op de A27 is het heel druk van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Daar heb je ook 40 minuten tijdverlies, mede door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Kootwijk met 40 minuten oponthoud. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen doe je er een half uur langer over tussen knooppunt Del en Tiel. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En in het noorden van het land staat een pechgeval op de A7 van de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Kost je 40 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004. Ja.

0: hadden toen vast niet verwacht dat dit zoveel jaren later nog steeds zo'n dikke hit zou zijn.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En ik kon me ineens herinneren dat er een dansje bij zat. Maar ik moet zeggen dat die toch wel een beetje weggezakt is. Dus daar moet ik nog even op gaan oefenen.
0: Nou, dat gaan wij dan even doen zo.
2: Ja, dus... in de file met achteraansluiten.
0: Ja, tot 6 uur is dit inderdaad achteraansluiten. En we gaan eerst eens even op woensdag ons favoriete dingetje doen. Voordat wij naar jouw praatplaat toe gaan, Deb. We gaan eerst eens even de week door midden zagen. Eerste helft. Die mag gaan. Hoppa. Dat dacht ik. En zometeen een praatplaatje van jou, Deb. En dat heeft iets te maken met wat jij de hele dag op je borst draagt.
1: Dat klopt, ja.
0: Dat vind ik bijzonder.
1: Ja, ik vind het ook bijzonder.
0: Ik heb er vragen over, maar die worden zometeen waarschijnlijk allemaal beantwoord, toch?
1: Uiteraard.
0: Nou, gaan we dat zo doen.

0: Wat een bangetje. Tony Lekker, Lee Bart. Hoor. Jazeker, The Real Thing mag eraan sluiten. Ja. Tep.
1: Ja.
0: Jij hebt een... Nou, sorry dat ik de hele tijd naar kijk, maar een kaasschaaf op je borst.
1: Ja, dat klopt, ja. Ik was dus op vakantie in Noorwegen.
0: Ja.
1: En daar was ik op een heel verlaten eilandje waar je naartoe moest met een soort door een tunnel. En daar was één kerk, een hele oude. En daar gingen ze optreden voor ons, oude Noorse kerkmuziek. Nou, hartstikke gezellig. Wij wilden gewoon heel graag door die tunnel. Dus dit hele dagprogramma zat eraan vast, dus we moesten wel. En op een gegeven moment kwam ik daar een winkeltje tegen bij die kerk. En ik dacht, nou, dat is leuk. Ik ga even kijken wat hier te kopen is.
0: Ja.
1: En er stond ook zo'n keurige pater met een, hoe heet zo'n ding? Een pijt, bijt. Nou ja, zo lang een jurk.
0: Pijt? Ik heb echt geen idee.
1: Nou ja, goed.
0: Zo'n Sinterklaasjurk.
1: Precies. Ja, zo'n prachtige gewaad. En die verkocht allerlei dingen die dan typisch Noors waren. En daar lag dus een kaasschaaf.
0: Nee.
1: En
0: ja.
1: Toen werd ik boos, hè?
0: Ja, dat snap ik. Zeg hem dat hij uit Nederland komt.
1: Ik zeg, luister vriend, het is gewoon een Nederlandse uitvinding. Gaan jullie nu net doen alsof je hier zoveel kaas eet? Wat gebeurt hier?
0: Ja.
1: En die man echt helemaal voet bij stuk houden. Nee, dat is een Noorse uitvinding. Kaasschaaf. Ik een beetje, nou, je weet er niks van.
0: Nee, ja.
1: En ik loop weg. En ik heb weer bereik. Ik ga googlen. En ik denk, oh, die man heeft gelijk.
0: Oh, nee! Is dat Noors?
1: Het is een Noorse uitvinding.
0: Is een kaasschaaf Noors?
1: Ja. Ik wist het ook niet. Ik dacht dat wij iets ontzettend slims hadden bedacht. Want ik neem dit ook altijd mee als ik bij mensen op bezoek ga die ik niet ken, maar die in het buitenland wonen. Bijvoorbeeld als je bij een bruiloft een keertje bij iemand moet logeren of zo. Dan neem ik een Edammer kaasje mee en een kaasschaaf.
0: Nou, en terecht.
1: Ja, en dan ben ik helemaal, dit is Nederlands. Nou, schijnbaar niet dus.
0: Ik ga naar huis. Zijn klompen dan ook Noors? En drop.
1: Ik zou je vertellen dat Zweedse klompen heb ik thuis. En dat zijn ook houten klompen met leer erop. Maar dat noemen we Zweedse klompen. Dus dat moeten we nog even uitzoeken, Hugo. Ik wil ze niet credit geven voor alles. Maar schijnbaar moeten we ze credit geven voor de kaasschaaf. Nou, het is vreselijk.
0: Nu breekt me de klomp. Goed, welk nummer hoort hierbij? Jongen.
1: Ja, Say Cheese, dacht ik, van Paul Russell.
0: Wat top! What's up, baby?

0: my chicken sandwich. And y'all sweet pepper.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Who do you think you are? Nou, ik ben Hugo en tegenover mij zit Deborah.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En we gaan eens even weer het moment van de dag daar spelen. Nee, dat is niet het spel. Het spel heet Dierengeluid.
2: Oh, Hugo, gaan we het weer doen?
3: We gaan het weer doen.
2: Leuk.
0: Ik heb goed veel vertrouwen in jou vandaag.
2: Oh, dat geeft helemaal geen druk. Nul druk voel ik.
0: Nul druk? Nou, dat...
2: Precies nul druk voel ik.
0: Ik geef je één hint. Het dier is in dit geval wel een beetje angstig.
2: Ziet hij mij ook? Oké, maar dat is goed om te weten, ja, want dan klinken ze een beetje anders.
0: Dan klinken ze inderdaad een beetje anders. En hoe die klinkt? Nou, zo. Heb je enig idee? Je mag er even nog over nadenken.
2: Nou, dat is heel fijn.
0: Dan, ik denk deze weet jij wel.
2: Ik heb geen idee.
0: Misschien weet Pinkert, hoe nu?

0: Eet het. Maar Deborah, volgens mij niet, want we zitten midden in het dierengeluid. En ja, we zijn op zoek naar dit dier. Ja, en hij is wat in paniek hier. Of misschien beschermt hij zijn harem wel. Wie weet. Welk dier is dit, denk jij?
1: Oh, ik vind dit heel erg lastig. Maar is het een zeemeeuw? Helaas, pindakaas.
0: Helaas.
1: Ja, nee, vertel Hugo. Ik ben heel nieuwsgierig.
0: Wil je nog een pogingje? Je mag voor mij nog een pogingje wagen.
1: Ja, ik hoor het namelijk een soort van weg vliegen, denk ik.
0: Nou, dat is dus het gekke aan dit beest. Je zou denken dat ze vliegen, maar ze lopen.
1: Maar ze vliegen niet.
0: Nee. Ja, ze kunnen het...
1: Fladderen, proberen
0: ze
1: een beetje.
0: Ja, ze doen hun best.
1: Oh, is het een struisvogel?
0: Nee.
1: Is het een emu?
0: Nee.
1: Ik ga nu alle loopvogels noemen gewoon.
0: Ik ga je Rea. Helpen. Nee, wat zei je?
1: Rea, dat is ook een loopvogel.
0: Nee.
1: Het is zwaar trouwens.
0: Nee, ik ben op zoek naar het beest met een harem om zich heen. Die dat allemaal verdedigt in de zomer. Het komt gewoon in Nederland voor, vooral in de duinen. Het slaapt in bomen 's nachts. En het wordt ook wel eens een fazant genoemd.
1: Ah.
0: Ja.
1: Nou, is dat toch in de buurt? Is toch een vogel?
0: Ja. Het is ook lekker, fazant, trouwens.
1: Ja, zeker. Ja,
0: och,
1: absoluut.
0: Heerlijk. Dan moeten we wel een beetje warmer maken.
1: Ja.
0: Beetje warmer.
1: Beetje, ja, moeten we wel iets mee doen. Niet zo rauw.
0: Zoiets als dit.
1: Oh!

0: Hadden hier Nelly en zometeen hebben we het verkeer. En na het verkeer komt deze langs hierbij achteraan sluiten. Oeh, wat een lekkere plaat!
1: Zeker. Staan we stil
0: tot zo.
1: Of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke avondspits, zeker voor een woensdag. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is eerder vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd bij Best. Vanaf Bokstel is de weg daardoor dicht. De politie doet daar voorlopig onderzoek. Dat kan nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Het verkeer naar Eindhoven kan beter omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je intussen ook bijna een uur vertraging voor knooppunt Vught. En ook op de A2 vanuit het zuiden naar Den Bosch sta je daar een half uur in de file. Verder is het druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar moet je rekening houden met 20 minuten tijdverlies. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen heb je tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen een kwartier vertraging. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Ik ben blij dat we net uitgestapt zijn uit de auto. Want inderdaad, dit is wel zo'n nummer waar je een beetje een zwaar voetje van krijgt.
1: Maar over auto's gesproken. Ik ben een beetje... Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet noemen, maar een beetje verdrietig.
0: Oh, Hugo, vertel. Ja. Wat is er gebeurd?
1: Ik heb vanochtend mijn autootje naar de sloop moeten brengen.
0: Oh, dat zijn wel echt... Heb je gehuild?
1: Nou, ik stond wel bijna op het punt om een traantje te laten.
0: Ik heb nog één
1: keer mijn hand op de achteruit gelegd.
0: Oh, schat.
1: Ja.
0: Nee, ik begrijp dit heel goed. Ja, ik kan mij alle auto's nog herinneren die we hebben moeten wegbrengen.
1: Ja, dat is...
0: En zelfs als kind, als mijn moeder dan de autootje naar het janken. Ja.
1: Ja, dat is... En ik heb er een leuk bakkie voor terug. Echt waar, dat is maar toch.
0: Ja.
1: En hij deed het ook nog.
0: Ja, dat is dan vervelend, hè. Maar ja, soms is het gewoon op. En kost het te veel geld om het te repareren. En dan moet je het loslaten, Hugo. Maar dat is niet makkelijk.
1: Nee.
0: Want ja, je bent wel overal naartoe gegaan met dat ding. Hij is trouw geweest aan jou.
1: Ja.
0: Ik wil het niet nog erger maken, maar...
1: Nee, ik... voel het. Ik voel de liefde. Ik dacht, ik wil er toch even bij stilstaan.
0: Snap ik. Hè? Ja, even een momentje.
1: Even een momentje.
0: Ja, rust in vrede.
1: Lieve Suzuki Wagon R.
0: Ach.
1: Ik heb van je genoten.
0: Dankjewel.
1: Dat je er was.

0: Jij denkt dat je het weet, maar ik weet het beter.
1: Vrouwen hebben gewoon altijd gelijk. Dat is gewoon een feit, maar als je het opzoekt, dan zie je dat ook staan.
2: Ja, en daarom ga ik normaal gesproken iedere woensdag de straat op om dat te bewijzen. Gewapend met een microfoon vraag ik vrouwen over hun expertise. Wat weten zij beter dan ik en waarover kunnen vrouwen mij nog een hoop leren? Maar vandaag is het een beetje anders, want ja, Deborah...
3: Jij bent ook gewoon een vrouw.
2: En jij weet ook heel erg veel. En het is ook nog eens International Bath Month.
3: Ja, dat klopt, ja. Oktober is ieder jaar Bath Appreciation Month. En dan kan je dus leren waarom vleermuizen zo ontzettend belangrijk zijn voor het milieu. Maar bijvoorbeeld ook voor goederen die wij allemaal gebruiken.
2: Want jij zei net tegen mij, er zou geen tequila bestaan, geen houten vloeren bestaan en geen koffie bestaan als er geen vleermuizen waren. Nou, en dan mag je me dat wel eens gaan uitleggen.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Want vleermuizen zijn heel belangrijk voor bestuiving van bepaalde planten. En dan in dit geval de blauwe agave die in de woestijn groeit, waar dus tequila van gemaakt wordt.
2: Ah.
3: Die worden eigenlijk alleen maar bestoven. Door vleermuizen.
2: Oh.
3: Dus zonder vleermuizen geen tequila.
2: Okay.
3: Die gaan naar die bloemen om nectar te eten. En dan gaat hij naar andere bloemen. En daardoor zorgen ze dus ook dat die plant helemaal gezond en goed blijft. Want ze verspreiden dat dus over een grote afstand. En daardoor is dat ook weer beter voor die plant, hè?
2: Maar...
3: Dan heb je niet zo van dat inteelt. Ik weet niet hoe dat heet bij planten, maar...
2: Maar goed, dat is dus... En is dat dan ook voor de koffie zo het geval?
3: En dat is ook voor de koffie het geval. Maar die zijn, daar hebben ze nog een taak. Niet alleen het bestuiven van die planten. Maar ook de natuurlijke plaagbestrijding. Want een vleermuis... En dan heb ik het bijvoorbeeld over zo'n kleine, gewone dwergvleermuis... die heel veel in Nederland voorkomen.
2: Huistuin- en keukenvleermuis.
3: Huistuin- en keukenvleermuis weegt tussen de 3 en 8 gram, eet bijna 30 gram aan insecten per nacht.
2: Zo, maar die heeft een...
3: Ze hebben heel veel energie nodig om te blijven vliegen. Daar kun ik uren over praten, want ze hebben geen veren.
2: Ja.
3: Dus ze kunnen niet gebruik maken van de wind, zoals vogels dat doen. En ze hebben ook, omdat ze zoogdier zijn, geen holle botten, zoals vogels. Dus zij moeten keihard werken om in de lucht te blijven.
2: Ja, ja.
3: En dat kost heel veel energie.
2: Maar dan die houten vloeren.
3: Ja, die houten vloeren. Nou ja, met name fruit bats, dus de grote vleerhonden die wij niet hebben in Nederland. Maar die zijn absoluut ook heel erg belangrijk voor de houten vloeren. Want zonder hun zouden we geen bossen hebben. Want ook daar doen ze dus aan bestuiving en zorgen dat het allemaal blijft leven. En dat er geen enorme plagen zijn. En dat gaat dus ook over allerlei andere producten waar we het nu niet over hebben gehad.
2: Dus zijn er zoveel meer producten dan?
3: Ja, zeker. Absoluut. Want ze zijn dus ook in Nederland heel belangrijk voor de landbouw bijvoorbeeld.
2: Wow.
3: Want al die plagen die we hebben, sprinkhanen, ik noem maar even een historisch bijbelse plaag. Hè? Daar hebben we vleermuizen voor. Die kleintjes eten die sprinkhanen niet hoor. Maar we hebben grotere vleermuizen die sprinkhanen wel eten.
2: Wow.
3: Als ze dat niet zouden doen en niet in zulke grote hoeveelheden als zij dat tot zich nemen. Ja, dan zou een flink deel van de oogst verloren gaan. En dat geldt eigenlijk voor bijna alles.
2: Ik ben helemaal flabbergasted.
3: Ja, en daarom is het dus oktober Bath Appreciation Month. Want heel veel mensen denken alleen maar, ja, dat zijn vieze beesten.
2: Ja, en
3: ze geven ziektes.
2: En de bouw komt stil te liggen.
3: Precies.
2: Ja.
3: We zijn er te lief voor, want we mogen dingen niet verbouwen als er vleermuizen wonen. Maar dat heeft een goede reden. Deze beesten zijn ontzettend belangrijk voor de evolutie. En voor het milieu.
2: Nou... Dank aan de vleermuis dus.
3: Zeker.
2: En dank aan jou, Deb, dat je me dit wilde uitleggen. Ik vond dit een hele leuke.
3: Graag
2: want
3: gedaan.
2: Ik hoor jou vaak over vleermuizen, dus dat was nu toch wel echt...
3: Het werd tijd, hè?
2: Het werd zeker even tijd, ja. Dit is trouwens
0: Tony!

0: Wauw, wat een plaat is dit. Donnie met
1: ja, lekker toch?
0: Ja, ik ben serieus wel onder de indruk.
1: Dit is het openingsplaatje van Avonturen. Dat is aanstaande vrijdag weer te horen hier op Culpar Radio van 8 tot 10. Dan weet je dat.
0: Top! Helemaal leuk! En dan gaan wij nu nog even om 12 voor 6 wat positiviteit de ether in slingeren.
1: Ah, fijn, daar heb ik zin in.
0: Ja, ik ook. Ik ben weer de straat op gaan. Complimentjes harken. Ik heb gevraagd, is er iets of iemand die jij een complimentje zou willen geven?
2: Ja, mijn vader.
3: Ja.
2: Dat hij een hele goede vader is. Omdat hij altijd zijn best voor ons doet.
4: Ik wil compliment aan mijn zus geven. Die is er altijd voor me als ik haar nodig heb.
5: En mijn zoon,
4: ja, die heeft zijn rijbewijs gehaald. Dus allemaal goed gedaan.
5: Mijn ouders voor hun hulp. Bij alle, met de kinderen, met de clubjes wegbrengen. Met vlaggen bij voetbal, alles.
6: Wow. Complimentjes zal mijn muziek even uitzetten. Mijn petekind, Ava. Die is net begonnen een nieuwe middelbare school. En ik vind het gewoon echt heel knap hoe ze elke dag de Schellingwoudebrug over trotseert om naar haar school te gaan en hoe leuk ze het vindt. Dus dat ze het gewoon doet. Dat ze gewoon het lef heeft.
7: Zelf. Omdat ik het waard ben.
6: Goed zo.
7: En niemand doet het.
0: Kijk.

0: Happy verlaten wij achter aansluiten voor deze woensdag 14 oktober 2026.
1: Ja, ik vond het leuk dat ik er weer bij mocht zijn, Hugo.
0: Ik vond het leuk dat jij erbij was, Deb. En morgen ben ik er weer. Morgen ben jij, morgenavond na mij, ben jij er ook weer.
1: Ben ik er ook weer met gelijkspel vertel met onze bokser Maud van der Toorn.
0: En voor die tijd is er natuurlijk nog heel veel goede muziek. En zometeen van 6 tot 7 Soundscrolling. Daar gaan Robbie, Doels en Noah je meenemen in het wereld van TikTok en alle hits die erbij horen. Ja, en misschien heb je het al gezien. Het is herfstig buiten. De temperatuur zou het niet zeggen, maar de blaadjes vallen echt van de bomen.
1: Ja, dat wel.
0: En als het herfstig is, dan horen daar natuurlijk TikTok-trends bij. Welke? Dat hoor je zo. Tot morgen!

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be Okay is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be Okay vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer, vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog, er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Hi en welkom bij Soundscrolling, de plek waar wij scrollen en jullie alleen hoeven te luisteren. Mijn naam is Roby en ik ben hier vandaag met Doels en Noah.
1: Hallo!
0: We nemen je vandaag weer mee in een wereld waar eindeloos scrollen verandert in muziek die je niet meer uit je hoofd krijgt. In dit programma zoeken wij voor je uit welke nummers of eigenlijk stukjes ervan je nu veel hoort. Zijn het oude bekende of juist nieuwe hits? En is de rest van het nummer ook zo leuk en catchy? Van trends tot throwbacks, van hypes tot twijfelgevallen, wij nemen je mee in wat er nu trending is. Let's scroll!
2: Ja, meiden, vanaf het eerste moment dat er een blaadje van de boom viel, stond mijn TikTok, mijn hele TikTok-lijn, letterlijk, vol met die fall transitions. Mm, dus Halloween, ja. Pompoenen, outfits, nog meer outfits, van zomer naar herfst, maar ook nagellak transities. De herfst is duidelijk begonnen en ik word er een beetje hebberig van.
1: Ja, dat is best wel verschrikkelijk, hè, dat je zo hebberig ervan wordt. Ik zag net bijvoorbeeld nog zo'n meid die begint in zo'n oversized t-shirt met een warrige knot. En dan springt ze omhoog en is ze van bam. En dan staat ze daar ineens in zo'n bordeaux-rode trenchcoat. Designer tas, of course. Perfecte knot en een pumpkin spice latte in haar hand. Maar ja, ik vraag me dan altijd af, hoe doen ze dat zo vloeiend?
0: Ja, echt hoor. Als ik dat probeer, duurt het zeker 3 tot 5 werkdagen. En het resultaat ziet er dan eerder uit alsof de klok 12 uur heeft geslagen in assenpoester. En ik weer veranderd ben in een pompoen.
1: Oh nee,
2: dat zal echt wel meevallen. Maar die bordeauxrode kleur is wel echt de trend van nu. En die chunky boots ook wel, volgens mij. Ik heb gisteravond dus meteen even een hele winkelmand gevuld online.
1: Ja, daar gaat je bankrekening. Maar eerlijk, deze trend, wat vinden wij hiervan?
0: Ja, ik vind er heel veel van. Maar ik denk vooral dat het aanzet tot kopen. Mm-hmm, en vooral spullen die misschien niet per se nodig zijn. Besef je even dat er bijvoorbeeld al genoeg kleding is op de aarde om de komende 6 generaties te kleden.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Dus ik zou het super leuk vinden als meer van deze outfits worden gethrift. Of in andere woorden, tweedehands of vintage gescoord worden. Ja. De kick die dat geeft om dan die outfit te vinden die je al een tijdje in je hoofd hebt zitten. Oh, dat is zo heerlijk. Zo heb ik van de zomer nog een capri broek gethrift. En dacht ik helemaal dat het me niet zou staan.
2: Maar en hoe heb je die dan gesteld? Of was het weer een pompoenmomentje?
0: Nee, het was geen flop. Ik heb wat stylingsvideo's op TikTok opgezocht.
1: Ja, zie je? Dus TikTok is wel nuttig, hè? Deze video's zijn gewoon inspiratie.
0: Ja, zeker. En wat vind jij ervan, Duls?
1: Ja, ik sluit me eigenlijk wel bij jou aan. Ik vind dat we niet zoveel moeten kopen. En dat je zeg maar aan overconsumptie doet. Dat je gewoon lekker moet gaan thriften. Maar ja, ik hou ook wel van de herfst. Dus ik vind dat je best wel je mag laten inspireren door al die gezellige TikTok-video's.
2: Ja, helemaal mee eens. Maar zullen we even een nummer draaien dan dat goed past bij de fall feeling? Ik stem voor mijn naamsgenoot, ja. Noah Kahan.
1: Ja! Heerlijke vibes. Love Noah Kahan. Wij, en met wij bedoel ik Noah en ik, gaan toevallig ook naar zijn concert in Ziggo Dome in december.
0: Jee.
1: Zoveel zin in. Ja, helemaal uitverkocht, maar we hebben een kaartje weten te bemachtigen. En oh my god, zoveel zin in.
0: Ik ben heel blij voor jullie. Nou, maar dan gaan we nu alvast even in de stemming komen. En met z'n allen luisteren naar Noah Kahan met Stick Season.

0: Ja, op social media ontstaan elke dag nieuwe trends en muziek speelt daarin een hele grote rol. In Trending Track analyseren we welke nummers op dit moment viraal gaan en vooral welk stukje van dit nummer wordt gebruikt.
1: Ja, want vaak is het niet het hele liedje dat populair wordt, maar slechts één specifiek fragment dat perfect past bij een trend, video of challenge. Wij kijken naar wie het gebruikt, hoe het gebruikt wordt en waarom juist dat moment zo goed werkt binnen de social media content.
2: Er is dus één nummer waar ik meteen aan moest denken toen ik nadacht over de trending track van deze week.
1: Vertel.
2: Ja, en dat is Nicole Kidman van Adela. Zegt jullie dat wat?
0: Ja, dat heb ik voorbij horen komen. Maar ik weet, om heel eerlijk te zijn, verder niet echt wie Adela is.
1: Ik denk het niet. Maar
2: ja, ik denk dat jullie dus wel een ander nummer van Adela misschien ook wel kennen.

0: Deze banger, die ken ik wel.
1: Ja, toch?
2: Oké, misschien ken ik het toch wel.
1: Ja, want dat was dus een snippet van het nummer 1 in LA van Adela dus. En ze komt uit Bratislava, Slowakije. En ze deed in 2023 deze mee aan de reality TV show, Dream Academy. Waar dus de groep Cat's Eye uiteindelijk uit is ontstaan. Ja, ja, ja. Dus helaas werd ze dus in de eerste ronde eruit gestemd. En hierna is ze gaan focussen op haar solo carrière.
2: Maar misschien dus niet zo helaas.
0: Ja, ik wilde net zeggen niet zo helaas. Want het gaat hartstikke lekker met haar dan volgens mij.
1: Ja, precies. Eend in LA was een grote hit en werd ook een trend online. Het werd bijvoorbeeld veel gebruikt voor video's van mensen met de tekst It can't always be LA, someone has to hold it down in. En dan de plaatsnaam.
0: Dus Den Haag, Rotterdam.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Er zijn ook variaties hierop met eten. Dus bijvoorbeeld can't all be matcha girl, someone has to hold it down for tea and biscuits.
0: Period. Ja, ik ben team tea and biscuits. Team tea and biscuits.
1: Maar dit is dus echt Adele's jaar. Want Eend in LA kwam uit in juli 2026. Nog helemaal niet zo erg lang geleden. En nu heeft ze dus weer een hit en een trending track te pakken met het nummer Nicole Kidman, dat dus uitkwam in september. Zullen we hier ook even naar luisteren om ons geheugen op te frissen? Of natuurlijk voor als je het niet kent?
2: Ja, graag.

0: Wat vinden jullie ervan, meiden?
1: Ik moet zeggen, ik vind het wel echt lekker catchy.
0: Ja, ja. Ja,
2: ik vind die andere misschien iets leuker, maar het is niet. Ik haat het niet, dus helemaal goed.
1: Nee, daar komen we al ver mee.
2: Ja, daar komen we al ver mee.
0: Dit nummer wordt dus werkelijk waar nu voor alles gebruikt. Dus van edits van bekende mensen tot aan video's waar mensen op dansen. Ik hoef letterlijk maar één app te openen en ik hoor dit nummer voorbij komen, 100%.
1: Ja, nee, je hoort het inderdaad wel echt heel veel. Dat heb ik zelf ook. En volgens mij wordt er dus ook al over gesproken dat ze het nummer van het jaar vinden.
0: Ja.
1: Want veel mensen zijn dus echt al een tijdje
0: nu al
1: niet meer zo obsessief geweest met een nummer. En ik moet zeggen, het voelt ook wel een beetje als die oldschool TikTok / Musical.ly voor de mensen die al heel lang online zitten. Era dat je dan gaat dansen en lipzinken.
0: Ja, precies. Ja, dat vind ik dus ook. En wat dus ook heel grappig is, is het nummer is natuurlijk vernoemd naar de actrice Nicole Kidman. Het benoemt ook een aantal van haar films, zoals Moulin Rouge of Baby Girl. En Nicole Kidman heeft het nummer zelf dus ook gehoord. En ze heeft een TikTok

0: gemaakt met Pedro Pascal, Kirsten Wiig en Dua Lipa, waarin ze dus lipzinken op het nummer.
1: Zo, niet heel de minste. Leuk. Dat moet echt wel heel gaaf zijn voor Adela. Dat Nicole Kidman daar dan mee aan de haal gaat of mee op inspeelt.
0: 100%. Ja, mission accomplished lijkt mij dan. Dus laten we naar het gehele nummer gaan luisteren. Dit is Nicole Kidman van Adela.

0: Lieve luisteraar, je luistert nog steeds naar Soundscrolling met Noah Doels en ik ben Roby. Je hoorde zojuist Somebody That I Used To Know van Gotye & Kimbra. En dat is een heel leuk bruggetje naar ons volgende item, Oud in een Nieuw Jasje. Social media heeft ervoor gezorgd dat muziek uit het verleden nooit echt verdwijnt. Integendeel, het krijgt vaak een tweede leven. In Oud in een Nieuw Jasje kijken we naar oudere nummers die ineens weer heel populair worden via platforms als Instagram, TikTok, YouTube Shorts en andere social media.
1: En wat opvallend is, vaak gaat het niet om de artiest zelf of een nieuwe release, maar juist om een trend, een sound of een video die mensen massaal overnemen. We onderzoeken waarom juist deze oude hits opnieuw opduiken en wat ze zo aantrekkelijk maakt voor een nieuwe generatie luisteraars.
2: Is deze dan net zo oud als de Bam Bam van de vorige keer, Roby?
0: Nee, ik ben vandaag iets minder ver teruggereisd in de tijd. Naar 2011 om precies te zijn. En ik heb het in een eerdere uitzending ook al kort over gehad. Maar we gaan het hebben over Somebody That I Used To Know.
1: Van Gotye & Kimbra.
0: En de nieuwe versie van David Guetta aan Artbat. Hij is sinds een maandje officieel uit, maar we hoorden en zagen hem al de hele zomer voorbij komen. Ik was er misschien niet bij op Tomorrowland of andere festivals waar ze deze hebben gedraaid. Maar ik krijg zelfs een beetje kippenvel bij de beelden en edits die ik voorbij zie komen op TikTok.
1: Goed hè, de power van social media.
0: Ja, zeker. Maar het grappige is, in het begin wist eigenlijk niemand van wie deze remix nou precies was. Het werd maandenlang als een unreleased ID gedraaid en eerst dacht iedereen dat het puur een underground ding van het Oekraïense duo Artbat was, vanwege die typische donkere melodieuze techno-vibe. Maar toen bleek ineens dat niemand minder dan mainstage legende David Guetta er ook achter zat.
1: Oh, maar ik ben toch nieuwsgierig naar het stukje geschiedenis van vorige week. Hoe zit het dan nu met de rechten van dit nummer?
0: Nou ja, het is ontzettend moeilijk om de rechten voor een wereldhit van dit kaliber te krijgen. Maar omdat de remix de emotionele lading van het origineel respecteerde, gaven Gotye & Kimbra toestemming om hun originele stemopnames te gebruiken. Daarnaast is de remix uitgebracht via het eigen label van Gotye. Dat betekent dat zij zelf de controle en de rechten over de originele zanglijnen heeft gehouden. Artbat en David Guetta mochten de zang dus niet zomaar namaken. Ze hebben de echte originele studioopnames gebruikt. En daarvoor hebben ze een licentieovereenkomst moeten afsluiten. En ook worden de namen van Gotye en Kimbra als featuring vermeld in de titel van het nummer. Dus dat houdt in dat zij een percentage van de digitale royalties krijgen.
2: Oh, maar dat is wel goed geregeld dus.
0: Ja, ik denk dat ze er niet slechter van worden. Maar ja, dan is het nu ook wel weer goed om te zeggen dat herkenbare gitaarriedeltje of de gitaarhoek van Somebody That I Used To Know, wat je meteen aan het begin van het nummer hoort, dat is een sample van een lied uit 1976. Sevilla van Luis Bonfa. Waarvan de nabestaanden dan weer geld hebben ontvangen voor de versie van Gotye & Kimbra.
1: Nou, dan gaan we toch weer wat verder terug in de tijd.
0: Ja, dat klopt. Maar we gaan nu weer terug naar het heden. Ik vind het echt super knap hoe Artbat, David Guetta en volgens de fans en de socials en de festivals gebruikt zijn om de spanning op te bouwen naar de release van het nummer. Maar nu ook weer wordt het nummer opgepakt door allemaal mensen die er een eigen spin aan geven en content posten.
1: Ja, lekker. Ik moet zeggen, ik vind sowieso het origineel vind ik echt al heel top. Dus ik vind dat je er eigenlijk weinig mis mee kan doen. En ja, toen ik die remix hoorde, had ik ook zoiets van ja, ik zag het al helemaal voor me, de edits en zo. Dus laten we er gewoon lekker naar gaan luisteren. Ja. Hier komt Artbat en David Guetta featuring Gotye & Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: Ja, wat ik stiekem wel grappig vind, is dat het nummer van vorig jaar, dat het nummer vorig jaar ook al zo'n opleving beleefde.
1: Oh ja, Doechii. Ik weet nog met haar nummer.
0: Anxiety. Yes, ding, ding, ding. Jullie gaan door voor de koelkast. Maar even het verhaal achter dit nummer. Doechii nam het nummer al in 2019 op in haar slaapkamer. Oh. Voor haar onafhankelijke mixtape Coven Music Sessions. Ze dropte het destijds puur als video op haar YouTube kanaal. En omdat ze destijds nog een onbekende, onafhankelijke artiest was, kon ze de rechten voor de overduidelijke sample van Gotye's Somebody That I Used To Know niet officieel klaren voor de streamingdiensten. Ja, en in 2023 stuitte de Amerikaanse rapper Sleepy Hollow op Doechii's oude YouTube-video. Hij besloot haar zang weer te samplen voor zijn eigen nummer.
1: Wat?
0: Omdat hij grappig genoeg, dat noemde hij grappig genoeg ook Anxiety. En omdat Sleepy Hollow de sample wel officieel liet goedkeuren, werd zijn nummer een underground succes. En dit zorgde ervoor dat de oplettende muziekliefhebbers weer op zoek gingen naar de herkomst van die pakkende stem. En uiteindelijk kwam de echte bekendheid begin 2025, toen Doechii's originele YouTube-versie ineens viraal ging op TikTok. En het geluidsfragment werd binnen no time tienduizenden keren gebruikt.
1: Ja, en zo zien we maar weer wat social media dus eigenlijk kan bijdragen aan het nieuwe leven inblazen van oude nummers.
2: Daar heb je helemaal gelijk in. Deze is persoonlijk niet mijn favoriete versie van het nummer overigens. Maar we kunnen het altijd nog een kans geven. Zullen we hem dan gewoon toch lekker gaan draaien?
0: Yes, hier komt Doechii met Anxiety.

0: Hey, we zijn er nog. In deze rubriek draait alles om de vraag, wordt dit een banger of een blunder? Tegenwoordig is het niet meer zo simpel als een nummer uitbrengen en afwachten of het een hit wordt. Vaak is een track al viral voor de officiële release. Artiesten delen korte snippets, teasen hun nieuwe muziek en fans bouwen online alvast de hype up.
1: In Banger of Blunder luisteren we naar nieuwe of opkomende tracks en proberen we te voorspellen of het een hit wordt of niet. Daarbij kijken we niet alleen naar de sound, maar ook naar hoe het nummer al online gebruikt wordt en of de hype standhoudt na de release. De grote vraag blijft natuurlijk, zal de rest van het nummer ook goed zijn? Klopt de hype echt? En zou dit nummer ook een hit zijn zonder social media?
2: Ik ging dus op zoek naar nieuwe muziek en toen ik online zag dat Michael Kiwanuka met een nieuw album gaat uitkomen, was ik in ieder geval meteen nieuwsgierig.
1: Wacht even, wie is dat ook alweer?
0: Nee, ik weet het.
2: Michael Kiwanuka is dus een Britse singer-songwriter die met zijn debuutalbum en de gelijkmatige single Home Again goud kreeg in de Verenigde Koninkrijken, wat trouwens ook echt een prachtig nummer is. Maar bij mij thuis draaien mijn ouders nog steeds heel graag zijn tweede album uit 2016, Love and Hate, bekend van het nummer Cold Little Heart.
0: Ja,
2: wat trouwens de langste intro ooit heeft.
1: Is het serieus een recordhouder?
2: Meer een grootspraak. Het nummer heeft namelijk een letterlijke intro van 5 minuten.
0: Oké. Wow. Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd of zijn nieuwe album dit gaat overtreffen. Weten we daar al meer over?
2: Ja, ik ging dus op TikTok zoeken naar of Michael Kiwanuka al wat gereleased had van dit album. En toen kwam ik een hele mooie video tease tegen, waarin een muurschildering wordt gemaakt van de albumcover. Het is een roze geschilderde muur met daarop een portret van Kiwanuka zelf. Een beetje in Picasso-stijl. Gemaakt door zijn artist friend Stevie G.
1: Dat klinkt wel als een vibe.
2: Inderdaad. En de tease voor het nummer Summer Clothes klonk ook echt als een vibe. Zelf geeft hij aan dat het album niet in een grote studio wilde maken, maar dat hij het echt als passieproject ziet, waarbij het gaat om muziek maken waar hij zelf heel erg van houdt. Dus optimisme, speelsheid en vrijheid zijn voor hem keywords geweest binnen dit proces. En dit hoor je ook zeker terug in de tease.
0: Nou, je maakt me wel heel erg benieuwd. Is de track al helemaal uit of is het alleen nog maar een tease?
2: We hebben dus geluk, want het nummer is sinds 2 oktober al uit.
0: Nou, waar wachten we dan nog op? Hier is Michael Kiwanuka met Summer Clothes.
3: As far as music itself goes, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: Ik vind het een heerlijk chill nummer.
1: Ja, het lekkere herfstvibes, toch?
0: Ja.
2: Ja, en dat je zo nog mooi hier zo dat laatste
1: wegveet.
2: Stukje outro hebt.
1: Ja, ik vind, prachtig. Ik vind zijn manier van muziek maken, hoe die dan ook weer die wat langere intro heeft en waar die heel mooi vertelt. Ja, ik vind het gewoon hele fijne muziek om op te hebben staan en om gewoon even weer, ja, wij noemen het wel eens vloertijd, dat je gewoon even lekker op de vloer kan zitten. Even lekker gewoon weer terug, ja, terug naar jezelf.
0: Eens. Maar ja. Doels, we zijn Radio GoPower voor een reden. Heb je nog iets leuks meegenomen van een vrouwelijke artiest?
1: Ja, hier ben ik ook benieuwd naar.
2: Ja, dames, natuurlijk. Ik ben zelf erg fan van Neve Ella. Zij is een Britse zangeres. En ik ben ooit dus per ongeluk door een beetje met muziek te shuffelen op een van haar singles gekomen. En sindsdien vind ik het echt lekker om haar muziek gewoon af en toe lekker zelf op te zetten. En ze komt nu dus eindelijk met een debuutalbum uit op 16 oktober.
1: Ah, jij zat al te popelen om over 2 dagen dat hele album plat te gaan draaien.
2: Wat ken je mij toch goed. Het debuutalbum heet How Long Will It Take. En ik kan in ieder geval niet wachten.
0: Wat vind je eigenlijk zo leuk aan haar dan?
2: Ja, ze maakt gewoon hele catchy muziek en het varieert ook lekker in sound, vind ik zelf dan. En ja, de tease die ik zo ga laten horen is dan bijvoorbeeld weer wat ruiger en andere nummers van haar zijn dan weer wat typische pop. Dus ze is eigenlijk wel een beetje van alle markten thuis.
0: Oké. Zullen we maar even gaan luisteren?
2: Ja, goed idee. Hier is dus een tease van het nummer Standing on a Pane of Glass van Neve Ella.

0: Oeh, het klinkt heel cool.
1: Weet je, het doet me ook een beetje denken aan waar we het vorige keer geloof ik over hadden. Een beetje dat bang, bang, ja. Bang. Dat, ja, nee, ik weet het niet meer hoe het heet, maar ja.
2: Ik herken een beetje patroon in mezelf. Ja, ik vind het dus echt heel erg lekker. En ik denk dat ik zelf nu al kan concluderen dat ik sowieso dit een banger ga vinden. Ik kan in ieder geval ook gewoon niet wachten tot het uit is.
1: Maar zullen we dan om jouw zenuwen een beetje te kalmeren, ja, in ieder geval nog een oud plaatje van haar draaien?
2: Ja, dat zou ik heel fijn vinden. Je leest echt mijn gedachten. Hier is Sweet Nothings van Niamh Ella.

0: Helaas brengt dit tot het einde van het programma. En dat vind ik heel erg balen. Dit was de 4e aflevering van Soundscrolling. Ik vond het heel erg gezellig met jullie. En ik hoop dat alle lieve luisteraars dat ook vinden. Reminder, volgende week is er geen Soundscrolling, maar hoor je op dit tijdstip.
1: Geluidsgenoten, waarin twee artiesten of bands met elkaar vergeleken en besproken worden.
2: En dan over 2 weken zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Soundscrolling. Hou vooral onze TikTok @GirlPowerRadio in de gaten, want hierop gaan we de trends die we bespreken plaatsen en zelf uitvoeren. Laat ons zeker weten welke trends jij wil dat wij bespreken de volgende keer. En dan zien we je later.
1: Ja, bye bye bye.
0: Bye.
2: Bye.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. In Utrecht is vanmiddag crimineel Khalid H. beschoten. Hij bleef ongedeerd. H. overleefde in 2017 ook al 2 liquidatiepogingen, waarvan Ridouan Taghi volgens justitie de opdrachtgever was. Bij de eerste poging werd per vergissing iemand anders doodgeschoten. De politie zoekt nog naar de schutter. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Release yourself, it's a what was, it'll set you free. Take a breath. Kanshebber nummer 2.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De NPO blijft in gesprek met alle partijen na kritiek op de aangekondigde deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ruim 400 medewerkers hebben in een brief bezwaar gemaakt tegen deelname vanwege de aanwezigheid van Israël. Ze willen ook weten hoe het besluit tot stand is gekomen. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het voornemen. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in zo'n korte periode sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Gisteren werden nog 4 schepen getroffen. Sinds begin oktober zijn 23 aanvallen geregistreerd. Als gevolg van de recente aanvallen worden 2 bemanningsleden nog vermist. Albert Heijn verwacht vanavond de normale levering van verse producten aan winkels te hervatten. Door een cyberincident waren de afgelopen dagen onder meer groenten en fruit niet overal beschikbaar. Ook moeten de distributiecentra vanavond weer volledig operationeel zijn. Online boodschappen bestellen en persoonlijke spaaracties blijven voorlopig niet mogelijk. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Ik was die man die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sinds maandag hebben donateurs 700.000 euro bijeengebracht voor het bijna failliete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, waarvan 335.000 euro via Stichting Zeehondencentrum Pieterburen en 40.000 euro vanuit de cryptogemeenschap. Toch is een faillissement niet uitgesloten. Het centrum heeft 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. Circa 40 medewerkers dreigen hun baan te verliezen. Voor de Turkse kust, bij het eiland Kekova, is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken potten en amfora's, gevonden op 30 meter diepte, zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellandse Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk verplicht. Na de Tweede Wereldoorlog werden duizenden Nederlandse vrouwen vastgezet in interneringskampen, waar bewakers hen verkrachten, martelden en vernederden. Historicus Ewout Kieft onderzocht voor het NIOD getuigenverklaringen uit 1950 die jarenlang onopgemerkt bleven. Hoofdonderzoeker Van Tuyl van Seroskerke vermeldde deze getuigenissen niet in zijn eindrapport, waardoor de Nederlandse regering nooit verantwoording aflegde. Er waren ruim 200 van zulke kampen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. De zon gaat onder en het koelt snel af. Het blijft droog met een zwakke zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hogeland garant staat. Voor de Turkse kust bij eiland Kekova is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken potten en amfora's zijn gevonden op 30 meter diepte en ze zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellandse Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Een recordaantal in korte tijd. Op zondag werden 6 schepen getroffen, het hoogste dagaantal sinds het conflict begon. 2 bemanningsleden worden vermist en een containerschip is gezonken. Sinds oktober zijn er 23 aanvallen geregistreerd. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Release yourself, accept what was, it'll set you free. Take a breath. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

De nacht is van Girl Power.

0: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert